morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

0: Ja, de bassin van het pretpark, dat is helemaal te gek.
1: Tja, de enige echte meneer Kaasgaaf van de Julianatoren hoorde je bij Hallo Kids Radio. Het is vrijdagochtend, de laatste ochtendshow van de week. En ik heb al een aantal vroege vogels die een berichtje hebben gestuurd. Waaronder Damien. En Damien die wil zo meteen een liedje horen uit de Efteling. Dat kan. En ik heb hier nog van, even kijken, van Demi, die vraagt om Vol Avontuur. Oh, dat is leuk. Dat liedje van vorig jaar van de Kinderboekenweek. Kinderen of kinderen. Nou, die ga ik ook alvast even erbij zoeken.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven? Geitjes!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de...

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag vonden Benjamin en Klein Duimpje iets heel bijzonders in het bos.
1: Wat is dit? Ik heb het hier nog nooit zien staan.
2: Het lijkt wel een spiegel.
3: Maar ik ben niet zomaar een spiegel. Ik ben een poort naar het Spiegelsprookjesbos. Daar is het nog leuker dan in het gewone Sprookjesbos.
2: Nog leuker? Hoezo?
3: Alles is daar anders. De wolf probeert geen geitjes te vangen. En de reus wil zijn laarzen niet steeds terug.
2: Dat klinkt goed.
1: Niet doen!
3: Luister niet naar hem. Aan de andere kant is het beter. Probeer het maar.
2: Het doet geen pijn. En het lijkt me leuk daar. Ik ga het doen.
1: Dan gaan we samen.
2: Oké.
4: Eén, twee.
2: Dat is gek. Ik zie helemaal geen verschil.
1: Ik ook niet.
3: Nee, maar je zult zien. Aan de andere kant is het beter.
0: Klein Duimpje en Benjamin zagen misschien niet veel verschil. Maar al gauw merkten ze dat alles in dit spiegelbos wel heel anders was.
5: Nou, dag oma. Tot de volgende keer.
2: Tot ziens.
1: Meneer de Wolf, wat doen jullie daar bij het huisje van oma?
5: Oh, hallo, Klein Duimpje. Ik was net grootmoeder koekjes aan het brengen.
2: Ja, ja. Oma opeten zeker.
5: Oma opeten? Zo'n lief vrouwtje. Ik moet er niet aan denken.
6: Wat een grappig geitje ben jij, zeg. Willen jullie een snoepje?
2: Dan stopt hij ons zeker in uw heksenhok.
6: Mijn heksenhok?
7: Natuurlijk niet. Waarom zou ik dat doen?
1: Nou, dat doet hij toch als een kleine
2: kindje. De spiegel. Klein Duimpje, de spiegel werkt echt. De heks is aardig voor ons.
1: En de wolf ook. Gigantisch.
6: Nou, willen jullie nou nog een snoepje?
1: Graag mevrouw.
2: Ja, heel graag. Hallo roodkapje. Dag langnek.
1: Waarom praat jij tegen mij, klein onderkruipsel?
8: Ja, ga eens gauw weg. Bah.
1: Maar wil je dan niet samen met ons spelen?
7: Samen spelen? Dacht het niet. Jullie zijn veel te klein. En ik vind jullie ook helemaal niet aardig.
8: Nee, jullie zijn vervelend.
1: Wat is dat nou weer? Waarom doen die twee nu zo anders?
2: De spiegel. Alles is anders. Ook onze vrienden.
1: Ik vind het best fijn dat de wolf en de heks niet meer achter ons aan zitten. Maar Roodkapje is mijn vriendinnetje.
2: Maar in dit bos niet meer.
1: Ik wil naar huis. Naar ons eigen bos.
2: Ja, ik ook. Kom, we gaan terug naar de spiegel.
0: Maar de toverspiegel was ineens een stuk minder aardig geworden.
3: Nee.
2: Maar we willen terug naar huis. Alles is hier anders.
3: Dit wilde je niet, toch? Een lieve wolf en een aardige heks.
1: U hebt tegen ons gelogen.
2: Wat doe je nou?
1: Laten ze door, of anders gooi ik hem met deze steen in 1000 stukken.
3: Dat durf je toch niet. Dan krijg je 7 jaar ongeluk.
1: In het spiegelsprookjesbos is toch alles anders? Misschien krijg ik juist 7 jaar geluk. Ik denk dat ik het maar probeer.
3: Nee, dat kun je niet doen.
1: Oh, jawel hoor. 1, 2...
3: Nee. Stop maar. Jij wint. Jullie mogen terug naar jullie eigen bos.
1: Gigagantisch.
2: Joepie. 1, 2...
1: Zou het gelukt zijn? Hoi, Klein Duimpje. Zullen we gaan spelen?
8: Ik heb wel zin in verstoppertje.
1: Hoera!
2: Gigantisch!
8: Volgens mij hebben ze wel zin in een spelletje.
1: Ja.
0: Klein Duimpje en Benjamin waren maar wat blij dat al hun vrienden weer gewoon hun vrienden waren. En de toverspiegel, die hebben ze ver weggestopt. Die zorgt toch alleen maar voor ellende. Net zoals die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Jette Cadet. Jordi Joki natuurlijk uit de Efteling. Die is ook te vinden bij Carnaval Festival. Hè? De ochtendshow van Hallo Kids Radio met de allerleukste liedjes. Zometeen nog K3, Chris Bauer en...

0: Liefde, love, amour. K3 bij Hallo Kids Radio.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Nou, we duiken even de platenkast in. En het thema deze week is getalletjes en cijfers in de titel van een liedje. Nou, ik heb er eentje uitgekozen. Ik begon deze week met 6... wat was het nou? Dat was hem, 4 of 5 seconds van Rihanna en Paul McCartney. En dan eindigen we de week bijna met nog 2 plaatjes te gaan deze ochtend. En we gaan naar Beijing. Dat is een hele grote plaats in het Verre Oosten. Bezongen door Katie Melua. Dit was een enorme hit. Eind jaren 90. En ook haar enige echte grote hit. Het gaat over fietsen. Niet zo'n beetje ook. Het gaat over 9 miljoen fietsen. Moet je nagaan, als er 9 miljoen fietsen in de stad zijn, hoeveel mensen er dan wonen. Een heel mooi liedje. Ik ga deze muziek vast even weghalen. Want dit is echt heel mooi. Katie Melua hoor je dus nu op Hallo Kids Radio.

0: leukste dagje uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Je ziet die blije kopjes en denkt, ja, hier doen we het voor. Klimmen, klauteren, glijden en de ballenbak in. Bij Monkey Town is het altijd feest. Weer of geen weer, jouw kinderen spelen hier eindeloos. En voor dreumissen en peuters is er zelfs een aparte peuterzone. Kinderfeestje vieren? Ook dat is zo geregeld. En jij? Jij geniet van een drankje met iets lekkers. Kortom, kom naar Monkey Town. Dat is altijd een goed idee.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
4: Hallo Kids Radio.
5: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Zo, het is vrijdagochtend de laatste dag van een hele aparte schoolweek. Want ja, we begonnen natuurlijk met 4 en 5 mei. Dat was ja, de dag dat veel scholen dicht waren. Maar goed, nu lekker naar school toe vandaag en dan weer weekend. Het nieuws van vandaag. Richard Attenborough, hele bekende Engelse presentator. Die heb je vast wel eens gehoord in natuurfilms. Ja, die heeft een hele mooie donkere stem. Zal straks even kijken of ik een stukje kan laten horen. Die is vandaag 100 jaar geworden. Nou, daar moeten we straks zeker voor zingen. En nieuws over de prinsessen. Want er komt een nieuwe serie op Videoland over het Koningshuis. De serie Maxima. En daarvoor zijn ze op zoek naar meisjes die lijken op Amalia, op Alexia of Ariane. Nou, dit is je kans. Hoe en wat ze precies zoeken, dat hoor je zo.

Het is vrijdagochtend, dat betekent extra veel liedjes aanvragen bij Hallo Kids Radio. Weer nou een liedje horen voor schooltijd. Doe dat dan weer even via de app of via de mail. Dat mag ook, studio@hallokidsradio.nl of via de website, daar vind je het wel. Dat kan een liedje van K3 zijn, een liedje van Chris Bauer, van Shakira. Laat het mij even weten en ik draai het binnen een paar minuutjes hier voor jou, speciaal op de radio. Ik

0: Conte, het nieuwste liedje van Luna Sabella.
1: Hallo Kids Radio.
0: In de ochtendshow, dus vrijdagochtend 8 mei. En ik had het net al even over de nieuwe serie Maxima. Dat is een serie op Videoland. Het gaat over het Koningshuis. Willem-Alexander, Maxima en alle kinderen natuurlijk. En daar gaan ze nieuwe opnames voor maken. Nou, let op. Lijk jij nou toevallig op prinses Amalia? Op prinses Alexia? Of misschien wel op prinses Ariane? En zou je het leuk vinden om in de serie te willen spelen? Dan is dit je kans. Nou, let op. Videoland is namelijk op zoek naar meiden die op die prinsessen lijken. Voor de serie Maxima. En wat zoeken ze dan precies? Nou, let op en schrijf mee. Als je dat zou willen. Amalia. Daar zoeken ze een meisje voor van 10 tot 12 jaar met blond haar. En bij voorkeur een identieke tweeling. Oké, dus Amalia, 10 tot 12, blond haar. En bij voorkeur een identieke tweeling. Dan hebben we Alexia. Iets jonger, 8 tot 10 jaar. En 11 tot 14 jaar. Oh ja, dus dan gaan ze haar spelen op verschillende leeftijden. Dus Alexia, 8 tot 10 jaar en 11 tot 14 jaar. Met een beetje rossig rood haar. En Ariane hebben we ook nog. 7 tot 9 jaar en 10 tot 13 jaar met blond haar. Nou, nog één keer. Amalia dus, 10 tot 12 jaar met blond haar. Alexia, 8 tot 10 en 11 tot 14 met een beetje rood haar. En Ariane, blond haar, 7 tot en met 9 en 10 tot en met 13. Het is wel spannend, want de opnames zijn misschien ook voor een deel in het buitenland. En voor het tweede seizoen, misschien weet je dat nog, vorig jaar toen werden er ook meisjes gezocht. Die waren toen wat jonger. Dat waren de zusjes Judy, Filou en Nina. Nou, ik ben heel benieuwd wie er zin in heeft en wie die rollen gaan spelen binnenkort.

0: Ja, maar zo is dat ook maar net natuurlijk, hè. Wie opstaat met een lach, die lacht de hele dag en helemaal als je jarig bent.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Even kijken, ja, heel goed. Oké, nou, we hebben gekeken wie er jarig is. En er is iemand jarig. Ja, dat is een meneer, die zul je misschien helemaal niet kennen. Zijn naam is David Attenborough. Hele bekende Engelse meneer. En die heeft heel veel natuurfilms gemaakt. Dus als je wel eens een natuurfilm hebt gezien op tv... met zo'n hele mooie, diepe, donkere Engelse stem... dan is de kans groot dat hij dat was. En deze meneer heeft heel veel goeds gedaan voor de natuur. Heel veel mooie films gemaakt. En is vandaag, je gelooft het niet... 100 jaar. Nou, dat is toch even knap. En verder hebben wij... Even kijken. Hebben wij iemand op de kalender staan... die is niet vandaag jarig. Nee, die is morgen jarig. Dan heb ik net al even geprobeerd om te bellen. Toen werd er niet opgenomen. We gaan het toch even één keer proberen. Wacht even, daar gaat hij. Even kijken. Zo. Het zou toch leuk zijn als we... die nog even te pakken kunnen krijgen. Nee, volgens mij wordt daar niet opgenomen. Nou, het is in ieder geval Alice. Alice die is morgen jarig. En sterker nog, Alice komt in de dubbele cijfers. 10 jaar. En nou ja, dat is toch wel een mooi getal. 10 jaar, Alice, van harte gefeliciteerd. We hebben ooit een kinderfeestje gedaan bij Alice thuis. En bij het broertje natuurlijk. En nou, maak er een mooie dag van. Stel voor dat je dit hoort en je denkt... ja, ik wil toch nog even op de radio komen. Dan kan dat, hè. Dan bel je even terug. Maar ik weet zeker dat het een mooie dag wordt. Het weer is in ieder geval goed. En dan gaan wij Alice speciaal zingen. Voor jouw verjaardag. En natuurlijk voor alle andere jarigen. Omdat je morgen jarig bent. En morgen wordt het ook mooi weer, hè. Daar gaan we. Alvast gefeliciteerd.

0: BFF.
1: Sister BFF. Tegenwoordig zou je bestie zeggen, maar je hoorde Milena en Rosanne met alweer een best wel oud liedje. En toen was BFF nog helemaal, ja, was het helemaal populair. Wat ook leuk is, een doelboek dat we weg... Oh nee, sorry, dat mag ik niet zeggen van Marjoni. Het is een kleurboek van de Zoete Zusjes. Er ligt er nog eentje, want we hebben er maandag, dinsdag, woensdag en gisteren eentje weggegeven. En dit is je laatste kans deze week. Wil je nou zo'n kleurboek winnen? Let er goed op, want ik ga de vraag nu stellen. En dan heb je nog een 20 minuten om te reageren via de website van Hallo Kids Radio of via de gratis app. Hier komt de vraag, de prijs van vandaag. En we gaan kleuren mengen. Welke kleur krijg je als je zwart mengt met wit? En dan weet ik, discussie of zwart-wit kleuren zijn, maakt niet uit. Wat gebeurt er als je zwart mengt met wit? Welke kleur krijg je dan? Is dat A, geel? Is dat B, grijs? Of is dat C, rood? Dus welke kleur krijg je als je zwart mengt met wit? Is dat A, geel, B, grijs of C, rood? Als jij het weet, doe dan mee via de website hallokidsradio.nl of via de app. Dus nog één keer de vraag. Welke kleur krijg je als je zwart mengt met wit? Zometeen.

0: platenkast van Arnoud.
1: Nou, dat ging wel heel snel. De platenkast van Arnoud. Terwijl we nog net zaten te luisteren naar de gitaarsong van Dirk. Ik sprak Dirk laatst en die zegt, draai dat liedje weer eens een keertje. Want deze vindt hij leuk. Dirk kan fantastisch gitaar spelen. Nou, van gitaren naar een eigenlijk heel rustig liedje. Maar wel een heerlijk liedje voor in de vroege ochtend. Het komt uit Amerika. Het is van een Amerikaanse zanger uit de jaren 70. Bill Withers. En we zitten in het thema, hè, de platenkast. Namelijk getalletjes, cijfers en getallen. En toen dacht ik, ja, maar dit is natuurlijk wel een leuk. Het gaat eigenlijk ook wel een beetje over de ochtendshow. Die ik normaal gesproken met Mayoni doe. Maar die is even aan het uitslapen. Vanmiddag is ze er gewoon weer bij. Just the two of us. Dus gewoon lekker alleen met z'n tweeën. Dat is het liedje wat ik ga draaien. Er zit daar getallen. Jazeker. Twee. Just the two of us. Twee. Nou, daar gaat hij. Ik ga deze muziek uitzetten, want het is een hartstikke mooi liedje. Bill Withers hoor je nu op Hallo Kids Radio.

Dit is de ochtendshow. Het is bijna 8 uur. Het zonnetje schijnt buiten. En normaal gesproken zou ik gaan bellen met een winnaar. Alleen, dit gebeurt haast nooit. We hebben geen inzendingen. Is de vraag dan zo moeilijk? Nou, dan weet ik het goed gemaakt. Dan ga ik de vraag nog 1 keer stellen. En dan hebben we hopelijk zometeen om 10:08 wel een winnaar vlak voor schooltijd. Want je kunt het laatste kleurboek winnen van de Zoete Zusjes. Een heel mooi kleurboek. Kunnen we naar je opsturen. Heb je volgende week in huis. Maar dan moet je wel de vraag goed hebben. Ga ik hem nog 1 keer stellen? Want ik wil wel een winnaar hebben natuurlijk. Wat krijg je als je de kleuren zwart en wit met elkaar mengt? Krijg je dan A, geel, B, grijs of C, rood? Dus wat gebeurt er als je zwart en wit met elkaar mengt? Krijg je dan A, geel, B, grijs of C, rood? Als je het weet, doe dan even mee via de website hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en doe mee. Of stuur even een WhatsApp berichtje, dat mag ook. En dan heb ik zometeen toch nog wel even een winnaar aan de lijn. Want ja, ik vind het hartstikke leuk om zelf te gaan kleuren in het boek. Maar ik wil het heel graag weggeven.

0: de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
5: Hallo Kids Radio.
6: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hartelijk goedemorgen. Dit is de ochtendshow. En het gaat redelijk vlekkeloos. Ja, normaal gesproken als Mayoni er niet is en niet achter de knoppen zit, dan gaat er nog wel eens wat mis. Maar tot nu toe heb ik het goed onder controle. Dat vind ik mooi. Nou, bijna tijd om naar school te gaan. Gisteren hebben we het gehad over de springpauzes. Er is een hele bekende meneer die van alles weet over de hersenen. Dat is Erik Scherder. Misschien heb je wel eens gezien, die man met die witte baard. En nou, die wil nu dat er op scholen in Nederland een verplichte springpauze komt. Wat hij eigenlijk voorstelt is dat er elk half uur in de klassen, bijvoorbeeld bij jou op school, eventjes gesprongen wordt. En dat schijnt dan heel goed te zijn voor je concentratie. Dus moet je voorstellen, elke half uur eventjes, hoppakee, snollebollekus erin. Nou, we kunnen zo even gaan oefenen. En dan moet je dat maar eens even op school straks aan de juf of meester uitleggen. Springpauzes, ja.

0: Jazzy.
1: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Ja, en dan is het moment daar om jou naar school te gaan sturen. Het naschoolalarm. Kwart over acht bijna. En daarna is het weekend. Dus dat is leuk, toch even zo'n laatste dagje voor schooltijd. Veel plezier. Vanmiddag zijn Marjone en ik weer op de radio met natuurlijk de battle en met moppen tappen. Heb je nou een leuke mop? Denk daar vast even over na en stuur hem straks in. Want dan kunnen we die gaan uitzenden om 16:45. Dat is altijd de tijdstip. Nou, dan ga ik klik de megafoon aanzetten. Daar komt hij.
1: Zo, attentie, attentie. Het is vrijdag 8 mei. Tijd om naar school te gaan. Dan ga ik aftellen dus. Even kijken, hoe gaat hij dan? 5, 4, 3, 2, 1. Naar school toe! En veel plezier.

0: Nou, we hadden nog een prijsvraag te spelen. En ja, ik had geen winnaar om 7:50. Maar toen heb ik hem herhaald. En nou, daar kwamen opeens aanmeldingen binnen. En volgens mij heb ik iemand aan de telefoon. Met wie spreek ik?
1: Mira.
0: Hey Mira, goedemorgen. Mira, hoe oud ben je?
1: 8.
0: 8 jaar. En je moet vandaag gewoon naar school toe, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Oh, hoe laat ga jij meestal naar school toe?
1: 7:45.
0: Oh, dat is bijna. Nou, dan gaan we opschieten. Want ik had natuurlijk nog een prijsvraag te spelen. En het naar schoolalarm is eigenlijk al geweest. Maar fijn dat je hebt meegedaan, want ik had nog een vraag. En dat was als volgt. We gaan kleuren mengen. Wat krijg je als je zwart mengt met wit? Krijg je dan A, geel? Krijg je dan B, grijs? Of krijg je dan C, rood? Mira, jij mag het zeggen. Wat is het goede antwoord?
1: B, grijs.
0: Ja, B, grijs. Inderdaad. En ook kreeg ik al wat reacties van mensen die zeiden, ja, maar zwart-wit zijn helemaal geen kleuren. Nee, ja, oké. Maar inderdaad, als je zwart mengt met wit, dan krijg je grijs. Mira, je hebt gewonnen! Ben je er blij mee?
2: Ja, namens mama.
0: Oh, mama is er ook bij. Wat goed, wat leuk. Oké. Nou, ik ga niet te lang maken, want Mira, je moet natuurlijk naar school toe. Maar we gaan het superleuke kleurboek van de Zoete Zusjes naar je opsturen. En nou, dan heb je die volgende week in huis. Kun je lekker kleuren. Ben je er blij mee?
1: Ja.
0: Oké. Nou, Mira, veel plezier op school zometeen. En dan kun je aan de juf of de meester vertellen dat je hebt gewonnen. Hey, Mira, tot de volgende keer, hè?
1: Ja.

Zo, tussen de liedjes door is het zometeen alweer tijd voor een verhaaltje van Sprookjesboom. Het is de leukste pratende boom van Nederland en die staat in de Efteling. Dat is niet zo ver bij ons vandaan en daarom kunnen we de verhaaltjes oppikken. Het verhaaltje zometeen gaat over... Nou, nee, ik ga het niet verklappen ook. Je hoort het zometeen na dit liedje.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was er ruzie tussen de heks, de wolf en de reus.
1: Oeh, dat ruikt goed. Oeh, goed smerig. De grootste gemeenerik van het Sprookjesbos, dat ben ik!
2: Nou, neem me niet kwalijk. Maar nu moet ik toch even iets rechtzetten.
1: Huh?
2: Want de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos, dat ben ik!
1: Ik!
3: Ik! De grootste gemeenerik, dat ben ik!
2: Huh?
3: Of zijn jullie misschien groter dan ik?
2: Nou? Luister, vrienden. Hier komen we samen niet uit. We zullen iemand om raad moeten vragen. Ik weet wel iemand die goede raad geeft. Gratis. Langnek, wij hebben een groot probleem.
4: Vertel op.
2: Nou, wij weten niet wie de grootste gemeenerik is.
4: De grootste gemeenerik?
2: Ja.
4: Dat is makkelijk. Dat zijn de reus, de heks en de wolf.
2: Alle drie?
4: Ja.
2: Nee, er moet één winnaar zijn. Of de reus, of de heks, of de wolf.
4: Goed, goed, goed. Dan zal ik het uitzoeken. Komen jullie vanmiddag maar één voor één hier langs. Dan zullen we zien wie de grootste gemeenerik is.
0: En dus kwamen ze die middag alle drie langs bij Langnek. De heks als eerste.
4: En daarom heb ik aan die boom een heel bijzonder schilderij opgehangen. Het is geschilderd met zeer speciale verf. Gewone mensen kunnen die verf niet zien. Alleen hele grote gemeenerikken kunnen zien wat erop staat.
1: Laat maar zien.
4: Goed, kom maar mee. Hoe vindt u het? Zegt u het maar eerlijk.
1: Ik zie niks. Maar dat moet ik natuurlijk niet zeggen. Dan denken ze dat ik niet gemeen ben.
4: Ziet u al iets? Of ziet u niks? Dan bent u niet gemeen.
1: Jawel. Ik moet iets verzinnen. Ze mogen niet denken dat ik niet gemeen ben. Wacht even. Ik zie het!
4: Ah.
1: Spinnen zijn het. Smerige spinnen. Klopt dat?
4: Ik heb geen idee wat u ziet, want ik ben niet gemeen. Maar u ziet spinnen. Gefeliciteerd. U bent vast de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos.
0: Even later was het de beurt aan de wolf. Ook hij moest zeggen wat er op het schilderij stond.
2: Heeft u misschien een aanwijzing?
4: Natuurlijk niet. Ik ben niet gemeen.
2: Dan kan ik dus gewoon wat verzinnen. Ik zie... Kijk eens, 6 geitjes. Of nee, wacht, het zijn er 7.
4: Huh?
2: Eentje zit er namelijk verstopt in de klok.
4: Oh, fantastisch.
2: Ja.
4: Dat u dat allemaal ziet, zeg.
2: Ja.
4: Vooral die ene in de klok.
2: Ja.
4: Knap hoor. U bent vast de grootste gemeenerik.
0: Als laatste kwam de reus. En deze grootste gemeenerik zei natuurlijk ook dat hij wat zag op het schilderij.
3: Oh, daar zijn ze. Mijn laarzen. Mijn laarzen!
4: Gefeliciteerd! U bent vast de grootste gemeenerik.
3: Hoera! Ik ben de grootste gemeenerik!
4: Opgelost.
0: Dat had Langnek goed bedacht. Want nu dachten ze alle drie dat ze de grootste gemeenerik waren. En ze durfden natuurlijk niet tegen elkaar te zeggen dat ze eigenlijk niks hadden gezien op het schilderij.
1: Ik zag smerige spinnen.
2: 7 geitjes waren het.
3: Laarzen waren het.
1: Hij ligt.
3: Mijn laarzen.
2: De domoor. Hij is niet gemeen genoeg.
3: Jawel, ik ben de grootste gemeenerik.
1: Ik
3: zeg ik u.
4: Hier in het Sprookjesbos is op dit moment maar 1 grootste gemeenerik. En dat ben ik.
2: Huh?
4: Want op dit schilderij staat namelijk helemaal niets.
1: Huh?
4: Ja.
0: Daar had Langnek ze flink te pakken. En de grootste gemeenerik van het Sprookjesbos genoemd te worden, dat is toch helemaal niet iets om trots op te zijn. Zo was er eens. Nee, dat is weer een heel

0: weken uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via

0: het zo klaar.
1: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

is er een bushalte. Uitstappen en instappen en zoek maar een lekker plekje, want daar gaan we weer. En de bus gaat naar links. En we gaan weer naar rechts.

Jij bent nu groot genoeg ervoor. Geef je oude speentje door. Dag speen, dag speen. Laatste sabbel en dan plop. Speentje in de envelop. Dag speen, dag speen. Doe er maar een tekening bij. Zo maak jij die baby blij.

0: Tientje Dag!
1: Hoi, ik ben Tonkie van Tonkie en Jack. En je luistert naar het Peuteruurtje op Hallo Kids Radio. En natuurlijk hoor je onze liedjes hier ook voorbij komen.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: vous, je l'aime pim. Faites-vous, je l'aime pim. Faites-vous, je l'aime pim. Faites-vous, je l'aime
1: pim. Verdwaald. Boes en Pip willen vandaag naar het bos. Maar dat is buiten de tovertuin.
2: Tante, mogen we vandaag een keer naar het bos?
3: Nou, dat lijkt me niet zo goed.
2: Oh, tante, alsjeblieft.
3: Nou, goed dan. Maar jullie zijn wel... voor het donker thuis. Horen jullie wat ik zeg?
2: Ja hoor, tante. Is goed.
4: Wat zei tante?
2: Tante zei, voor het dondert thuis.
4: Ja. Oh ja, als het gaat donderen en bliksemen moeten we niet in het bos zijn. Veel bomen hier, hè, Pip. Kunnen we lekker tegenaan plassen.
2: Goed idee, Wessel. Kijk, daar staan ook hele mooie plasbomen.
4: Ja.
2: Hier, Boezel. Gooi hem maar. Wie hem het eerste pakt, goed? 1, 2, 3.
4: Hey. Goed hoor, maar nu mag ik tellen. 1, 2, 3.
5: Ja, Pip, ik zie helemaal geen pad meer.
4: Weet jij de weg nog terug?
2: Ja hoor, tuurlijk. We moeten die kant op. Oh. En dan bijt die ene boom de andere kant op.
4: Ja?
2: Dan is daar ergens dat pad of... waar was dat nou ook alweer?
6: Oh, we zijn verdwaald, Woezel. Al die bomen lijken op elkaar.
5: En het wordt ook al donker.
6: Dat zei tante Perenboom.
4: Wat?
6: Nou, dat we voor het donker thuis moesten zijn.
4: Oh, hadden we nou maar goed geluisterd. Tante zou wel boos zijn.
6: Wat was dat?
4: Oh, Woezel, ik wil naar huis.
5: Ja, kom maar. Volgens mij moeten we deze kant op.
4: Pip, Pip, waar ben je? Hey, Pip. Psst, waar ben je nou? Pip, ik vind het niet leuk hoor. Wauw, een monster. Waf, wegwezen. Ik ben echt niet bang voor je hoor. Wauw.
6: Woezeltje, wat is er aan de hand?
4: Pas op, een monster met 5 poten.
2: Nee joh, dat is geen monster. Dat ben ik.
4: Oh, ben jij het? Ik dacht dat je een heel gevaarlijk monster was.
2: Wel nee, gekkie. Ik was je kwijt. Maar nu heb ik je weer gevonden. We moeten wel goed bij elkaar blijven, hoor.
4: Wie is daar? Oh, oudje, we willen zo graag naar huis, maar we weten niet hoe.
7: Hoe, hoe.
2: En we zijn zo moe.
7: Moe, moe. Kom maar, hondjes. Ik wijs jullie de weg naar huis toe. Toe, toe.
3: Foei, Woezel en Pip. Jullie zouden toch voor het donker thuis zijn?
2: Ja. Sorry, tante. We hadden het niet zo goed verstaan. En nee. Toen waren we ineens de weg kwijt. Het was heel donker en... Nou...
3: Nou, jongens. Stil maar, Pip. Het is al goed. Ik ben blij dat jullie thuis zijn. Ga maar gauw jullie bedjes in.
2: Oké, tante.
3: Wel te rusten. En oogjes toe.
2: Te rusten, tante.
7: Toe. Toe.
1: Woezel en Pip moeten natuurlijk wel goed luisteren. Dat is heel belangrijk. Gelukkig zijn ze nu weer veilig thuis. Dank je wel, uiltje.
2: Oeh.

tot 10 uur hoor je het peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.

0: Mensen vragen me wel eens, groenteman Gijs, wat is het verschil tussen groente en fruit nou eigenlijk?
1: Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit smaakt zoet zoals de appel doet, maar ook de paprika, oh, dat is groente, nou goed. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit groeit aan een boom, zoals deze peer. En als de avocado, oh, nou klopt het niet meer. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer, nou...

0: grote banaan?
1: Hallo allemaal, ik ben Tonkie van Tonkie & Jack. Vandaag is het natuurlijk tijd om weer lekker te gaan zingen met onze bekende liedjes. Zingen jullie mee?

0: bent?
1: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thuy en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk, ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen leek het Sprookjesbos wel een heus beeldenbos.
1: Waar blijven ze nou? Ze hadden er al lang moeten zijn. Keu, waar zit je? Ka! Kijkie, kijku! Ach, jij niet, rare snoeshaan. De andere kabouters, waar blijven ze nou? Ka? Gek, hij is niet thuis. En zijn kruiwagen is ook weg. Oh, dan is hij vast al aan het werk. Kijkie, kaku! Hé, die tuinkabouter heb ik nog nooit gezien. Hij heeft precies zo'n kruiwagen als Ka. Mooi hoor. Tjonge, nog één. Het lijkt hier wel een tuincentrum. Weer één. Wat een grote zeg. Dat is geen kabouter. Dat is de fakir. Fakir, zeg wat. Hij is een standbeeld geworden. Hij is betoverd. Oh, maar dan zijn die andere standbeelden mijn broertjes. Ze zijn behekst. Oh, er is er maar één die dat gedaan kan hebben. Oh, Roodkapje en Klein Duimpje. Oh, Langnek. Jij ook al? Oh, de heks heeft het hele Sprookjesbos betoverd. Wacht maar tot ik haar te pakken krijg. Zeg, lelijke heks. Jij denkt misschien dat je grappig bent, maar dat ben je helemaal niet. Tover meteen mijn vriendjes terug. Heks? Hallo? Heks? Als je me nou?
2: Akababa. Ababa kadra. Lastig hekshandschrift.
3: Moeilijk, hè, lezen. Laat mij maar even.
2: Nee. Wacht. Nu gaat het goed. Abacadabra bak patat. Gelukt. Nog maar één. Dan is het beeldenbos af.
1: Oh, hij heeft het toverboek van de heks gestolen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen?
2: Hier kom jij.
1: Help! Mij krijg je niet.
2: Hier kom jij.
1: Mij krijg je niet.
2: Kom naar buiten.
1: Kom jij maar binnen. Dan krijg je thee.
2: Huh? Wacht even. Hoe raak ik daar naar binnen? Dat zoeken we even op. Aha. Ini minimalisatie.
4: Is de thee al klaar?
1: Nog niet. Het water staat op.
4: Goed. Eerst thee, dan toveren.
1: Doet u dat eigenlijk al lang, dat toveren?
4: Nee, sinds kort. Het is een nieuwe hobby.
1: Dus u kunt het nog niet zo goed?
4: Met dit boek, hè, tover ik alles wat ik wil.
1: Dus u zou ook nog kleiner kunnen worden?
4: Natuurlijk.
1: Doe eens.
4: Hier. Monominimolecuul.
1: Geweldig.
5: Haha, zie je wel? Met dit boek, hè, kan ik alles. Is de thee klaar?
1: Ja, hoor. Hier is alvast een kopje.
5: Wie doet al licht hier uit? Hallo? Laat me hier uit. Geef eens antwoord. Het is hier ook nog glad van binnen.
0: Zo kon Kokabouter iedereen weer terugtoveren en werd het beeldenbos gelukkig weer een sprookjesbos. En de reus, die liep die middag ook weer rond. Maar wat had hij nou op zijn hoofd?
2: Is er iets? Zie ik er raar uit of zo?
0: Haha, zo zie je maar weer. Je kan beter niet aan andermans spullen zitten. Zo stal de wolf bijvoorbeeld eens de toverlamp. Maar ach...

0: Podcast.
1: Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.
1: Hooggeëerd publiek. Vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman Wanneer Sion.
2: Ik ben de Weerman.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: De tovertuin op zijn kop. Het is nog heel vroeg in de tovertuin. Iedereen is nog heerlijk aan het slapen. Ook Woezel en Pip zijn nog heerlijk aan het dromen. Over het land van je ogen dicht.
1: Help! Wat gebeurt er?
2: Snel, Woezel! Naar buiten!
3: Hè? Was dat nou, Pip?
2: Ik weet het niet.
3: Ons hoek staat helemaal scheef. Hoe kan dat nou?
4: Dat is niet het enige dat scheef staat.
2: Hè? Help ons dan toch!
4: Woezel, Pip, help me eens overeind.
2: Wat is er gebeurd? Hebben jullie het gezien?
0: Mijn peertjes zijn zo geschrokken.
4: Nee, ik heb heel veel meegemaakt in mijn leven, maar dit is werkelijk ongelooflijk, toch?
3: Hè? Pip, het zijn die gekke bruine hoopjes. Kijk, ze zijn overal.
2: Misschien zit er wel een eng monster in. Een echt hoopjesmonster dat alles kapot maakt.
5: Een hoopjesmonster? In onze tuin? Laten we hem wegblaffen, Woezel. Waf, waf, waf.
3: Pip, is dat niet heel gevaarlijk?
5: Maar hij maakt de hele tovertuin kapot. Het is maar één monster. En wij zijn met z'n tweetjes. We moeten onze tovertuin redden.
3: Je hebt gelijk, Pip. Dit is onze tuin. We komen je pakken. Wegwezen, lelijk hoopjesmonster.
2: Weg!
3: Zie jij hem?
2: Nee, hier is hij niet.
3: Ik kan hem horen, Pip. Hij komt eraan. Er komt die Pip. Als ik 3 zeg, dan pakken we hem. 1, 2, 3.

0: Hallo, allemaal.
1: Jij, je bent helemaal geen aapjesmonster.
0: Nee, ik ben geen monster. Ik ben Molletje.
1: Het is een Molletje.
2: Wat heb jij ons laten schrikken, Molletje?
0: Oh, sorry hoor. Dat was niet de bedoeling. Ik ben op zoek naar een rustig plekje. En ik stoot hier overal mijn hoofd. Kan iemand mij misschien helpen? Ik zie het niet zo goed onder de grond.
2: Nou, Molletje, welkom in onze tovertuin.
1: Hé, ik weet een mooi plekje. De zandbak.
2: Wat een goed idee, Woezel. Molletje, jij mag in onze zandbak wonen. Kom, graaf ons maar achterna.
3: Dag, Molletje.
4: Dag.
5: Wat een lolletje zo'n Molletje. Gelukkig was het geen hoopjesmonster. Wat een fijn nieuw

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.
9: Ik ben Milou en ik vind jullie liedjes hartstikke leuk.

0: beleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen gebeurde er iets geks bij de kaboutertjes.
1: Slok, slok, slok. Dat zal ik eens maken. Dat zal ik eens maken.
2: Daar ben ik dan. Vanmiddag eten we brood met spek.
3: Smakelijk eten allemaal.
4: Smakelijk eten allemaal.
2: Ik zal het spek snijden.
3: Help! Wat gebeurt er?
4: Ik weet het ook niet.
2: We gaan omhoog.
3: We zijn veel te licht.
2: Wel nee, het moet iets anders zijn.
4: Maar wat? Reuze slimheks, het spek is van ons.
5: Nog niet.
4: Hoezo niet? Het ligt daar.
5: Omdat jij het nog moet pakken, dikke domoor.
4: Oh ja, dom.
5: Snel, stil dat stuk spek, sufferd.
4: Oh ja.
2: Hé, kijk, daar is de reus.
4: Dat zal lekker smaken.
3: Hé, kijk nou. Hoe
2: kan dat? Zo slim is hij toch niet?
3: Hij kan niet eens toveren.
4: Vragen jullie je liever af hoe wij naar beneden komen?
3: Ja.
4: Wat ben jij toch slim?
5: Ja.
4: Als ik bijvoorbeeld vraag hè, hoeveel 1 en 1 is, dan weet jij meteen dat 1 en 1 is...
5: 2! Hersenloze gansworst.
4: Ja, ik wist het wel hoor. Net zoals jouw kaboutertoverspreuk, hè? Dat is gewoon hocus jocus. Nee, dojo pocus.
5: Hou op! Ik doe het nog 1 keer. Hocus pocus jadocus.
4: Ja, dat was het.
3: Zo.
4: En nu gaan we eten.
5: Nee, natuurlijk niet.
4: Maar waarom eigenlijk niet?
5: Omdat we het gaan bewaren, slaagselhoofd.
4: Bewaren, ja. Maar waarom eigenlijk?
5: We bewaren het voor als de koude winter komt. Begrijp dat dan?
4: Natuurlijk. Voor als de koude winter komt. Logisch.
5: En jij gaat het spek opbergen. Je moet zorgen dat KKK en Kuur niet bij kunnen.
4: KKKQ?
5: De kaboutertjes. Verzin iets verstandigs, vriend. Of kan ik niks aan jou overlaten?
4: Tuurlijk wel. Voor als de koude winter komt. En de kaboutertjes mogen er niet bij kunnen. Ik hang het hoog in de boom. Voor de koude winter. En de kaboutertjes, die kunnen er niet bij. Zo dom ben ik heus niet hoor.
6: Ha, reus.
4: Wie ben jij nou weer?
6: Keukenkabouter. En dat spek daar, dat is van ons. Dat heb je net gestolen.
4: Ja, dus is het nu van mij en ik ga het bewaren.
6: Voor ons?
4: Nee, ik bewaar het voor de koude winter. Dus ik zou zeggen, ophoepelen.
6: Tja, koude winter. Die ken ik geloof ik wel.
4: De heks zal trots zijn. Dat spek blijft daar hangen. Tot de koude winter komt. Slim van mij, hè?
7: Hallo.
4: Wie ben jij nou weer? Kiki, Keiko of Q?
7: Allemaal fout. Ik ben Kou.
4: Wat? Kou? Kou Kabouter?
7: Nee, mijn voornaam is Kou, maar mijn achternaam is De Winter. Kou De Winter dus.
4: Kou De Winter? Oh, ja.
7: En ze hebben mij verteld dat ik moest komen, want voor de Kou De Winter wordt hier een spek bewaard.
4: Ja? Dat de Kou De Winter zo snel zou komen. Maar je hebt gelijk, alsjeblieft.
7: Nou, dankjewel hoor. En doe de groeten aan de heks.
4: Goed gedaan, hè. Wat ben ik toch slim.
5: Ha, reus, vertel, waar heb je het spek gelaten?
4: Dat heb ik meegegeven aan Koude Winter. Het was een kabouter.
5: Een wat? Gek geworden, gatenkaas. Het is nog zomer. Moet ik dan ook alles zelf doen? Eerste klas ezel.
4: Maar wat heb ik dan verkeerd gedaan?
0: Gelukkig aten de kabouters die dag dus gewoon brood met spek. Want stelen, dat doe je niet. Dat had de reus kunnen weten, want hij had al een keer. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Dat
1: nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
2: Een feestje.
1: Jongens, meisjes.

0: muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: leukste dagje uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio. Op zon.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Ik ben hier met mijn broertje. Yo, yo, yo. Jullie zijn geweldig. We hebben zin in vandaag. En we luisteren naar jullie echt heel graag.

0: koekje ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh.
1: Ik hou heel erg veel van jullie. Groetjes Milou en papa. Ik hou heel erg veel van jullie.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.
3: Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij.
4: Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer is deze week...

0: eerste dagje uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
6: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Hartie, Bartie.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Zie je een piraat met een ooglapje? Ren dan weg van het kwaad, want het wordt alleen gedragen door een gemene piraat.
1: Ik ben Hanne.
2: Ik ben Marten.

0: zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: normaal, hè? Oh ja, ik ben als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeker, dat zal wel. Beste fluiter. Jij bent altijd
2: jij bent
1: alles
2: helemaal de niet de beste fluiter.
3: Hou nu toch eens op, jullie. Ik moet nu beginnen zingen.
1: Oeh.

0: Hallo, Sol.
1: Welkom bij de wereld van Studio 100.
2: De wereld van Studio 100.
3: Blij dat je er bent.
4: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
5: Lopper de Plop.
4: Ze zijn er allemaal bij.
6: Hallo iedereen.
3: Ja, leuk dat je er bent.
7: Hier vind je alles van K3.
8: Hoe goed is dat?
4: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
3: Yahoo!
4: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
3: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
9: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
10: Wow.
1: Hallo Kids Radio.
11: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
12: Schip ahoy piraatjes.
4: Oké, daar gaan we.
1: De wereld van Studio 100.
13: Party, party.

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij K3 op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een poëziealbum van K3.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio. Hallo Kids
0: Radio. Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
2: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
1: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij K3 op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een poëziealbum van K3.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
3: Hallo Kids Radio.
2: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
0: Nou, reken maar, het is vrijdagmiddag, zonnetje schijnt.
4: Ja, we zijn erbij.
2: Hallo Kids Radio.

0: zeg, het is vrijdagmiddag 8 mei. En ja, we zijn er weer. Vorige week waren we er niet. We hebben er een officiële klacht over gehad per mail. Maar daar ga ik straks even uitleggen hoe dat zit. En we gaan natuurlijk weer leuke dingen doen vanmiddag, hè?
1: Ja, alleen die zon die had wel wat meer mogen schijnen, vind ik. Het valt toch tegen vandaag.
0: Nou, ze hadden gezegd 20 graden. Ik weet niet of het

0: Zo, nou ja, we zijn er weer. Het is vrijdagmiddag, het feestje vlak voordat het weekend kan beginnen. Dit zijn Arnoud en Mayoni met Hallo Weekend.
1: Ja, en Arnoud, je had het net eventjes over die officiële klachten. Wij krijgen eigenlijk nooit klachten, hè? Wij krijgen eigenlijk altijd alleen maar berichtjes dat ze ons allemaal zo leuk vinden. Maar vorige week, ja, toen ging er iets fout. Maar niet alleen bij ons. We zitten in een heel mooi kantoorpand met maar liefst 3 verdiepingen. Ja, en toen hadden ze per ongeluk iets gedaan in de meterkast, waardoor ineens het hele gebouw geen stroom meer had. Wij dus ook.
0: Ja. Nou, die is wel uitgezonden, maar het ging ook niet helemaal goed en zo. Nee. Dus, wat ik zo leuk vond, we kregen een mail van Astrid. Luistert al heel lang naar ons. Die zegt, nou, we zaten er helemaal klaar voor. We dachten ook nog een extra feestje in de vrijdagmiddagshow vanwege het 5-jarig jubileum. Ja. Is er geen show? Nou, maar goed, ze zegt wel daarin hartelijk gefeliciteerd met jullie 5e verjaardag. Ja, dat viel een beetje ongelukkig samen inderdaad.
1: Ja, we zijn flink boos geworden op de techniek die aan die meterkast heeft lopen sjoemelen. Maar uiteindelijk is het gelukt. Maar ja, daardoor konden onze microfoons niet aan. Ja, nee. Dan houdt het op.
0: Wat we wel hebben bedacht is dat wij in juni, dus ik herhaal in de maand juni, gaan wij een jubileumsuitzending doen. Dat lijkt ons leuk. Misschien wel de hele maand. We zien het nog wel eventjes op de vrijdag in ieder geval. Nou, ik kan daar nog niet veel over klappen, maar misschien zou je het wel leuk vinden om daarbij te zijn.
1: Ja, dus daarin zijn we nog druk bezig. We willen inderdaad graag zorgen dat iedereen thuis mee kan doen met die uitzending. Want ja, zonder jullie kunnen we natuurlijk helemaal geen radio maken. Dan zijn we voor de kat van Arnoud aan het radio maken. Maar dat, ja...
0: Ja, die vindt dat ook leuk, hoor. Ja, als ik wel eens thuis zit in de studio, dan loopt hij dus over mijn tafelblad. En dan gebeurt het wel eens dat hij opeens een knopje... kijk, zie je dat dus?
1: Ja.
0: Indrukt. En dan gaat hij zich met de show bemoeien. Maar een leuk plan. Hou de nieuwsbrief in de gaten. Ik herhaal nog een keer. Hou de nieuwsbrief in de gaten. Ben je daar nog geen abonnee van? Doe dat eventjes. Je kunt via onze website hallokidsradio.nl kun je je abonneren dus op de nieuwsbrief. Dus gratis even niks.
1: En goed om te weten, in die nieuwsbrief krijg je niet alleen de nieuwtjes te horen van Hallo Kids Radio, wanneer er weer nieuwe programma's aankomen. Binnenkort bijvoorbeeld.
0: Nou, ja.
1: Maar daar kan je ook dingen winnen. Ja. Ik dacht, zeg het even. Voor de zekerheid.
0: Winnen. Ja, dan moet je maar eens mee beginnen. Wat het is, dat hoor je zo.

0: daarom.
1: Vrolijke muziek van Jungle Book hier op Hallo Kids Radio. En dan hebben we je nu nodig.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
4: De vrijdagmiddag battle.
1: We gaan even een wedstrijdje doen. DJ Arno tegen DJ Mayoni. En daar hebben we jou thuis voor nodig. Waarom? Jullie mogen stemmen. Ja, dat mogen wij niet doen. Want dat zou een beetje raar zijn.
5: Nee, ik heb wel eens geprobeerd om zelf mee te stemmen. Maar dat zie jij natuurlijk meteen. Hè?
1: Ja. Dus dat kan ook niet. Je gaat toch niet op jezelf stemmen? Ik bedoel, als ze dan verkiezingen hebben. Hè? Zo wat we laatst nog hadden. Ja, ik geloof er toch niks van dat iemand zegt, weet je wat? Ik stem op mezelf. Dat kan toch niet?
5: Het zou me niks verbazen, hoor.
1: Wel?
5: Het zou me niks verbazen. Ja, nee. Ik denk dat... Dan zeggen ze wel dat ze dat niet doen. Maar volgens mij doen ze dat stiekem toch.
1: Ja, dus, dat is waar. Ja, maar goed, dat is natuurlijk met de belangrijke verkiezingen... wat te maken heeft met de baas van het land. Dit zijn ook belangrijke wedstrijdjes. Alleen dan van Hallo Kids Radio. Want wordt het winnende team vandaag DJ Arnoud of team Mayoni? Want...
5: Ja.
1: Dat ene liedje laten we namelijk wel helemaal horen. En die van die verliezer, ja, die laten we niet horen.
5: Nee. Ja. Even nou het leuke is, jij zegt team. En dat is in dit geval heel toepasselijk. Want we hadden even een klein themaatje bedacht. We zoeken allebei een WK-liedje uit. Dus een liedje wat hoort bij een wereldkampioenschap voetbal.
1: Ja, want dat komt er bijna aan.
5: Ja,
1: gaat in juni beginnen. Spannend.
5: Oh, dat kan van alles zijn. Ik was al een beetje bang dat jij gaat voor Waving Flag of zo.
1: Als het aan mij ligt, ik heb de klassieker der klassiekers uitgekozen. Beter dan dit kan niet. Dus ik ben heel benieuwd wat jij...
5: Je kan niet helemaal lekker uit je woorden, hè?
1: Sorry. Ja,
5: de klassieker. Maar goed, oké, zullen wij gewoon even gaan luisteren?
1: Ja, lijkt me een goed idee. En dan beginnen we zoals altijd met Team Mayoni.

0: Goedemiddag. Het zijn twee klappers. De een is iets bekender dan de andere. Maar Mayoni, jij mag even vertellen welk liedje jij hebt.
1: Nou, ik had Shakira met Waka Waka. Dit liedje was gemaakt voor het WK voetbal in Zuid-Afrika. Vandaar dat het een beetje lekker zomers klinkt. Want zo, daar was het warm mee tijdens die wedstrijden. Oh.
0: Ja, 2010. Dat was lang geleden. Het WK met de Vuvuzela's. Dat hadden ze allemaal in die stadions, die toeters. Nou, je werd er gek van als je naar die wedstrijden keek.
1: Ja.
0: Want er stonden ze allemaal op die Vuvuzela zo te blazen.
1: Een soort plastic trompet die heel veel herrie kon maken.
0: Ja, die spelers konden elkaar niet meer verstaan.
1: Ja, maar was wel een goede marketingtruc, want iedereen gebruikte het.
0: Dat is helemaal waar.
1: Ja.
0: Ik heb voor een hartstikke nieuw liedje gekozen. En dat is een liedje, het WK-liedje van het team van Curaçao. En dat is gezongen door Deon.
1: Ja.
0: Woont in Nederland. Geboren op Curaçao, tenminste dat denk ik. En de waving, de Blue Waves, zo noemen ze het daar, hè? Curaçao, de Blue Waves, dat is een eiland. Het liedje Curaçao dus. En ik vind het echt ook wel een klapper hoor.
1: Ja, ik ben alleen wel benieuwd hoe dit nou straks gaat eindigen. Want kijk, ik heb natuurlijk een liedje uitgekozen wat iedereen kent. Maar ja, die van jou klinkt ook wel lekker zomers. Maar ja, die kent weer bijna niemand.
0: En ik vind het ook echt wel zo'n WK-stadion liedje.
1: Ja.
0: Dus ja, kijk, je kan zeggen, ja, ik vind Shakira natuurlijk is de grootste hit op dit moment van de twee. Maar die hoor je ook best wel vaak.
1: Dat is waar.
0: Je kan ook zeggen, je gaat dan van Arnoud juist, want ik wil dat liedje helemaal horen. Maar goed, de keuze is aan jou. We gaan nog één keer luisteren en dan beginnen wij met
1: Team Mayoni.

Nou, stemmen kan vanaf nu. Dit is je moment. Dit is de tijd. Stemmen via de WhatsApp-telefoon of via de mailstudio. @hallokidsradio.nl. Doe je best. Team Mayoni of Team Arnoud.

0: drie muzieken uit de musical van de drie biggetjes is toch alweer 3 jaar geleden. En nu staan ze weer met een andere musical in het theater, maar dan met Door een Roosje.
1: Oh, maar, ja, daarover gesproken. Ja? Jij gaat daar naartoe.
0: Ik kan aftellen. Ik ga 6 juni. Zeg ik dat goed? Ja, 6 juni. Dan ga ik naar de musical.
1: Oh, leuk. Ja, ik ga eerst even op vakantie. De tweede helft van de maand mei ga ik op vakantie. En als ik dan terugkom, dan ga jij even een paar dagjes weg. Maar je gaat ook, dat is wel leuk, met je mama en met je zusje.
0: Ja, maar wij hebben deze DVD. Want dat was toen. Oh, die hebben zoveel grijs gedraaid van Door een Roosje. Is trouwens ook leuk om een keer in de battle te doen, bedenk ik me nou. Zitten ook wel leuke liedjes in.
1: Ja, vind ik zeker leuk. Dus,
0: gaan we niet nu doen, want we zitten nu in een andere battle. Maar dan nog eens voor volgende week of zo.
1: Ja, precies. En je gaat hem zien, niet in Nederland, maar dus in...
0: Plopsaland.
1: Ja. Ja. Oh, dat is een end rijden.
0: Ja, dat is een pokkend rijden. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik heb het ervoor over. En er zijn veel meer Nederlanders die dat ervoor over hebben, hoor. Want de kaartjes gaan hard.
1: Ja, heb je wel slim gedaan dat je dan je mama en zusje bij hebt? Want dan hoef jij niet te rijden.
0: Nee, dat klopt. Ja, maar het was een verjaardagscadeautje. Dus ja, dan heb je al bijna een chauffeur. Hè? Dat is toch, ja.
1: Ja, dat is zo. Goed, nu even over de battle van nu. Ja, er wordt goed gestemd. Hoe staat het ervoor qua stemmen?
0: We hebben deze week een beetje een zomers liedje. Wat te maken heeft met het WK. Voor mij was een liedje van Shakira. Hele bekende Waka Waka. Terwijl jij hebt dan weer een hele nieuwe uitgekozen, Arnoud. Van Curaçao. Die doen voor het eerst ooit mee aan het WK. Dus je zou denken dat ik flink voorsta. Maar het gaat redelijk gelijk op. Want er zijn toch ook wel een aantal die toch wel inderdaad benieuwd zijn naar jouw liedje.
1: Nou, zeker. Ja, Curaçao natuurlijk met Dick Advocaat. Hè? Dat was een beetje de wondertrainer. Die is uiteindelijk daar gestopt omdat zijn dochter ziek is. Dus die moest zeggen, ik kan het niet afmaken.
0: Maar die heeft er wel voor gezorgd dat ze in ieder geval mee mogen doen.
1: Ja, maar goed nieuws. Het gaat volgens mij wat beter met zijn dochter. Dus Dick wil terug.
0: Ah, kijk eens aan. Die beker die moet mee naar huis natuurlijk. Ja,
1: ja, dat is gisteravond bekend geworden. Alleen nu zit er een andere coach en die wil niet weg. Dus dat was een gedoe. Maar ze moeten een Dick Advocaat, als het lukt, moeten ze er meenemen. Want dan gaan ze winnen.
0: Ja, dan gaat hij gewoon aan de zijkant zitten. Dan gaat hij gewoon zwaaien af en toe met een vlaggetje. Dat is ook al genoeg.
1: Dat denk ik ook. Zullen we nog één keer de liedjes laten horen?
0: Lijkt me een heel goed idee. Jij thuis mag stemmen. Wie wil je horen? Wordt het liedje van mij of het liedje van DJ Arnoud? En we gaan natuurlijk beginnen met mij.
1: Sorry, ja.

0: Muziek van de Zoete Zusjes. En dan is het nu tijd voor de einduitslag van de battle.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De vrijdagmiddag battle.
0: Ja, er is flink gestemd op DJ Arnoud en DJ Mayoni. Want dat zijn de teams van deze week. Maar ja, daar kan er natuurlijk uiteindelijk maar eentje winnen. Wordt het het liedje van Shakira? Dat was mijn favoriet. Of wordt het die ene van Curaçao die DJ Arnoud heeft uitgekozen? Ja, het is de grote vraag. Maar de bedoeling is dat we nu met z'n allen even flink gaan tromroffelen. Komt-ie! Rappapapa. De winnende DJ van vandaag is geworden DJ Mayoni! Dan hoef ik niet te zingen, Ja, dat is natuurlijk hoe het werkt, hè? Aan het eind van de uitzending. Dan moet de verliezer van de battle moet het weekendshowliedje gaan zingen. Want die ander die mag zometeen lekker genieten van het winnende liedje. En dat is dus deze week geworden Shakira met Waka Waka. Al moet ik toegeven dat er toch ook wel wat stemmen voor DJ Arnoud nog net zijn bijgekomen na de tussenstand. Maar ja, er kan er maar eentje winnen en dat is deze week Shakira.
3: Hey!

0: Dat was Douwe Bob met zijn liedje Funny. Oftewel, nou, grappig.
1: Ja, en wat nou heel grappig is, vinden wij tenminste, dat is elke vrijdagmiddag, dus zometeen om 16:45, moppen tappen met Arnoud en Mayoni en met jou. En daar hebben we natuurlijk wel moppen voor nodig. Nou heb ik hier een hele stapel moppenboekjes liggen.
0: Ja.
1: Maar wij vinden het altijd veel leuker als jij thuis een mop inspreekt. Of typt, maar inspreekt is eigenlijk nog leuker. En dan kunnen we die gaan voorlezen of gaan afspelen.
0: Ja, want we hebben een paar vaste moppetappers. Vinden we hartstikke gezellig. Maar misschien zit je nu te luisteren en denk je, ja, maar ik ken er ook één. Nou, dan mag je hem nog even insturen. Hè? Want we gaan nu nog niet beginnen, maar over ongeveer... Arnoud, wat zullen we zeggen? Gewoon over één liedje?
1: Ja, vind ik een goed idee.

0: waarover kabouter deed, is beperkt.
1: Denk bij

0: Nou Arnoud, we hebben best wel wat moppen binnengekregen. Sommige waren zelfs fanatiek, want Debbie heeft er bijvoorbeeld 2 in plaats van 1. Waar loop jij? Oh,
1: ik moest even mijn koptelefoon pakken. Nee, Debbie hebben wij vorige week gezien in Utrecht tijdens het Kredo-festival. En toen zei ik nog, doe je best voor komende vrijdag, want we moeten natuurlijk wel even lachen. Ja, en Debbie is kampioen moptap, hè?
0: Ja, maar niet alleen Debbie, hoor. Wacht even, ik heb er van meerdere. Ik heb bijvoorbeeld ook een berichtje van Bente. Die was al heel vroeg, die had hem vanmiddag al gestuurd. Die heeft namelijk een mop gemaakt over mij. Ja, dat is leuk, hè?
1: Over mij,
0: een mop over mij. Ja.
1: Heb je hem al gezien of gelezen?
0: Ja, want dit keer is het een verhaaltje in plaats van een raadsel. Maar we kunnen wel beginnen met die van Bente, die is wel leuk.
1: Okay.
0: Want we hebben ooit gezegd, hè, wat nou als we ooit een keer een eigen moppentapboekje willen hebben, dan moeten er natuurlijk ook moppen van ons in zitten. Nou, Bente heeft alvast een voorbeeldje. Let op, daar komt-ie. Ja. Mayoni bestelt een pizza in de pizzeria. Goh.
1: Maar meestal bestel je hem. Jij gaat niet naar een pizzeria en dan bestel je. Jij belt van tevoren of je app is.
0: Ja,
1: dat
0: klopt.
1: Appje.
0: Maar dit is de mop van Bente. Je moet niet helemaal gaan zeggen dat die mop niet klopt. Dat is te zielig. Nee, nog een keer. Oké, Bente heeft dus een mop gemaakt. Mayoni bestelt een pizza bij de pizzeria. En de pizzabakker vraagt, in hoeveel stukjes wil je hem? Wil je hem in 4 stukjes gesneden hebben of in 12? En zegt Mayoni, doe maar graag een 4, want 12 stukjes, dat kan ik nooit alleen op.
1: Oh ja, dat is wel een bekende mop, maar wel leuk dat hij herschreven is. Dus,
0: eigenlijk zou die bij mij andersom moeten. Want ik zou zeggen, doe maar een 12, want 4 vind ik te weinig.
1: Ja, je bent net hollebollig huis.
0: Nou zeg.
1: Ja, maar dit is toch zo.
0: Pizza wel, dat klopt. Zeker, absoluut. Bente, dankjewel voor je leuke mop die je hebt ingestuurd. Leuk ook dat je hem eventjes gemaakt hebt speciaal over mij. Want ja, hij klopt inderdaad wel. Je zou hem zelfs ook nog kunnen maken wat betreft de frietjes. Want, ik bedoel, als je dan even gaat tellen, hoeveel frietjes wilt u hebben? Wilt u 20 frietjes erin of 5?
1: Ja, nee, dat snap ik. Even tussendoor. Ja, dit is eigenlijk dit is geen mop, maar het is ook wel weer heel grappig. Het is ook wel weer om te lachen.
0: Nou.
1: Zeg maar, weet je nog dat ik vertelde dat Astrid een klacht had?
0: Oh ja.
1: Weet je wel, dat we er vorige week niet waren.
0: Ja, omdat we storing hadden, ja.
1: Ja.
0: Krijgen we nou weer een klacht?
1: Zeg ze klacht met heel veel smileys. We konden jullie gewoon niet missen.
0: Oh, dat is lief. Ja. Ach, ja, nee, dat is hartstikke lief. Nou, dankjewel Astrid. Als je zelf ook nog een mop hebt, Astrid, mag je die natuurlijk ook even insturen.
1: Ja, vind ik een goeie. Astrid
0: en Esther.
1: En Esther, de zus.
0: Ja, die hebben we ook wel eens gezien. Ik weet nog wel een keer bij een première was dat, geloof ik. Zeg, Arnoud, we gaan door met een raadsel van Debbie.
2: Hoi DJ Arnoud, hoi DJ Mione. Ik heb nog een leuk raadsel.
1: Ah, vertel. Ja.
2: Wat is een frikandel met een jasje?
1: Oh, gaan we weer die kant op?
0: Ja, we zitten alweer in de eethoek, hoor je. Want Bente begon over de pizza's en Debbie gaat over de frikandellen. Dus wat is een frikandel in een jasje? Een frikandel met, maar nee? Ja? Dat is moeilijk. Doe het nog een keer.
1: Een krokodil.
0: Oh, dat zou kunnen.
2: Hoi DJ Arnoud, hoi DJ Mione. Ik heb nog een leuk raadsel.
0: Ja.
2: Wat is een frikandel met een jasje? Zal ik het zeggen?
1: Ja, doe maar, Debbie.
2: Dat is een viandel. Die heeft een krokant laagje eromheen. Lekker!
0: Ik moet eerlijk toegeven, Debbie, ik ben niet zo'n afdeling frikandel. Nee.
1: Maar dit is dus, ik wil die flauw doen, maar dit is dus dit is helemaal niet om te lachen. Want een viandel bestaat gewoon.
0: Is dat zo? Ik heb geen
1: idee. Viandel.
0: Oh.
1: Ja, zeker. Viandel. Oh, ja. Dat is inderdaad een frikandel.
0: Wilde ik net zeggen. Ja, ik eet eigenlijk geen frikandel, viandel. Ik ben meer team kroket.
1: Ik laat zo even zien hoe een viandel eruit ziet.
0: Ja. Gaan we nog even naar Debbie luisteren, want die had er namelijk nog één.
1: Leuk.
2: Hoi DJ Arnoud. Hoi DJ Mione. Ik heb nog een leuke raadsel.
0: Ja.
2: Hoe?
0: Ja.
2: Maak je iemand nieuwsgierig?
0: Dat kan alle kanten op gaan.
1: Hoe maak je iemand nieuwsgierig?
0: Bij mij is dat bijvoorbeeld, we gaan uit eten en dat ik dan nog niet op de kaart mag kijken. Oh, dat kan ik echt niet tegen. Ik moet eerst de hele kaart van tevoren gekeken hebben voordat we het restaurant binnenstappen.
1: Ja, maar jij weet al wat er op de kaart staat.
0: Ja, maar niet altijd. Dat hangt me net vanaf. Ja. Want als ik ergens naartoe ga waar ik nog nooit ben geweest, dan weet ik het natuurlijk niet. Hè? Dus dat zou bij mij werken qua nieuwsgierigheid.
1: Ja. Dus ik laat even zien hoe een viandel eruit ziet. Kijk, dan weet je dat meteen even. Zo.
0: Oh ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, sorry, maar ziet er niet lekker uit, vind ik. Maar dat is mijn mening. Ik denk dat Debbie hartstikke fan is, want die zei lekker.
1: Ja, dat denk ik ook. Met natuurlijk de zoete aardappelfrietjes.
0: Ja, maar nou nog een keer. Arnoud, even terug naar de mop van Debbie.
1: Ik ben hem kwijt.
2: Maak je iemand nieuwsgierig.
0: Dus hoe maak je iemand nieuwsgierig?
1: Geen idee.
2: Zal ik het zeggen?
1: Ja, doe maar. Ja, doe maar.
2: Dat vertel ik je later wel een keer.
0: Oh, nou zeg.
1: Die is wel leuk. Kijk, daar gaat hij al. De Mora. Nee, goed, zoals. De viandellen, ja.
0: Ja, Debbie heeft even een foto gemaakt van wat er bij haar in de vriezer ligt, denk ik. Zie.
1: Ja,
0: dat is een grote doos. Zeg, Arnoud, we hebben er nog eentje. Namelijk van Timmy. Die heeft hem ook ingesproken. Luister mee.
3: Timmy Jannie en Dietje Arnoud hier. Timmy, vaste luisteraar van Hello Kids Radio. Ik heb nog een leuk raadsel voor je.
0: Ja?
3: Wat krijg je als je een mol en een olifant een kindje krijgen? Groetjes, Timmy.
1: Ja, maar ik weet nu hoe dit gaat. Daar zit natuurlijk weer geen antwoord bij.
0: Ah, dat weet je niet. Dat weet je niet. Let op. Kijk wat ik heb binnengekregen. Timmy was er vroeg bij vandaag, want die heeft waarschijnlijk een keer naar ons geluisterd dat wij zeiden, Timmy, we hebben een antwoord nodig. Oh. Dus, toen kwam die met... Nou, waarom doet hij
1: het
0: nou
1: ja, maar dan, wacht ja, even. Nou ben ik de hele vraag kwijt. Dus dan moet je even...
0: Ja, maar waarom? Nou, dan nog een keer dan.
3: Dietje Arnoud hier. Timmy, vaste luisteraar van Hello Kids Radio. Ik heb nog een leuk raadsel voor je. Wat krijg je als je een mol en een olifant een kindje krijgen? Goed.
0: Oké, dus wat krijg je als een mol en een olifant een kindje krijgen? Kijk, dat zou ik heel gek vinden, want een mol is heel klein en een olifant is heel groot. Dus dan krijg je een soort dier wat er soort van tussenin is. Een mollifant. Hey. Of een oliemol. Dat klinkt ook leuk. Dat is, in plaats van een oliebol, een oliemol.
1: Eén van die twee moet het zijn, dat kan niet anders.
0: Ik ben benieuwd. Timmy, wat is volgens jou het goede antwoord?
3: Weet jullie het antwoord op mijn raadsel?
1: Nee.
3: En het antwoord is...
1: Ja.
3: Veel te grote gaten in de tuin. Groetjes, Timmy uit Derdendorp.
1: Oh, die heb ik nog nooit gehoord. Die is leuk.
0: Ja, dat is ook wel goed. Ja, dat is natuurlijk, hè, want de olifant die stamt heel erg. Terwijl de mol die staat weer van het graven. Ja, ik snap wel dat je dat niet in de tuin wil hebben, hoor.
1: Nou, superleuk. Waar is Janaika als je er nodig hebt?
0: Janaika, die heeft inmiddels ook wat ingestuurd. Luister even mee.
4: Hoi Dietje Arnoud, hoi Dietje Mioni. Ik heb nog een leuk raadsel voor deze week.
1: Ja, leuk.
4: Het raadsel is... Je bent in de jungle en bent omringd door allerlei roofdieren.
0: Ja.
4: Een leeuw, een olifant, een tijger en een jaguar.
0: Ja.
4: Wat doe je dan? Ik ben benieuwd of jullie deze weten. Goedjes van Janaika.
1: Nou ja,
0: wegrennen?
1: Dat is het laatste wat je moet doen. Nee,
0: ja, maar ga je dan stil liggen? Dat geloof ik ook niet.
1: Plat op de grond liggen.
0: Echt waar? Zou je dat doen?
1: Ja, ik ben...

0: Maar waarom mag je dan niet wegrennen?
1: Nou, als je gaat rennen, dan denkt hij dat je een prooi bent en dan gaat hij achter je aan.
0: Ah, ja, dat is op zich een goed punt. Maar Janaika, het zou me niks verbazen als dat niet het goede antwoord is. Dus, wat is het dan wel?
2: En weet je het antwoord? Oh, het antwoord is, dan komt die tromgeroffel. Je stapt in de Jaguar en rijdt zo snel mogelijk weg.
0: Oh, ja, natuurlijk, dat is ook een automerk. Oh.
1: Dit vind ik een van de leukste raadsels van de laatste weken.
0: Ja, dat is wel een goeie inderdaad. Ja. Nou ja, het is wel een mooie auto, dus ik zou dat wel doen. Ja. Maar dan liefst wel een Jaguar met een mooi kleurtje. Want ze zijn er ook in een mooie rode kleur.
1: Nou, leuk, lachen.

0: beleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend. Hallo.

0: Ja, het is een paar minuutjes over vijf inmiddels. Je luistert naar Hallo Kids Radio. Dit is het programma Hallo Weekend met Arnoud en natuurlijk Mayoni.
1: Ja, inderdaad allemaal. Ik wilde bijna zeggen een hele goede morgen, maar het is natuurlijk goedemiddag. Sorry, ging bijna fout.
0: Goedemiddag, goedemorgen. Daar heeft André van Duin een leuk liedje over gemaakt.
1: Oh ja, inderdaad.
0: Goedemorgen, goedemiddag. Een klant, wat interessant. Het is inderdaad middag.
1: Ja,
0: goed, ik snap het ook wel. Want wij maken natuurlijk ook een ochtendshow. Elke ochtend voor schooltijd van 6 tot 9.
1: Ja, en wat ook nog zo is. Kijk, laten we eerlijk wezen. Het is nog steeds licht buiten. Ik bedoel, een paar maanden geleden zaten we nu al in het donker.
0: Ja, dat is
1: dus
0: zo.
1: Dus dat helpt ook niet mee.
0: Nee, dat is zo. De zomer die komt eraan, heerlijk.
1: En, volgende maand al, hè? Oh, het is bijna.
0: Ja. Hey, vanochtend deed ik de ochtendshow alleen.
1: Ja.
0: Ik had een leuke winnaar, Mira, vlak voor schooltijd. Want ik had eigenlijk helemaal geen deelnemers. En toen heb ik de prijs nog een keer herhaald. En toen wat was het? Na het naar schoolalarm,
1: ja?
0: Heb ik Mira op de radio gehad. Nou, die stond bijna in de gang, want die moest naar school toe. Heeft ze uiteindelijk nog net zichzelf op de radio een beetje zo gehoord. Nou, was heel gezellig. En toen naar school toe. En die won het laatste kleurboek van de Zoete Zusjes.
1: Ja, die zijn nu op. Maar we hebben voor volgende week wel ook weer een leuke prijs liggen, hoor. Dus dat komt helemaal goed. Sterker nog, niet alleen volgende week, hè. Want elke week geven we een prijs weg in de ochtendshow.
0: Ja.
1: Maar, Arnoud, er wordt ons wel eens gevraagd. Ja, leuk. Maar hoe zit dat in de middag?
0: In de middag geven we ook wel eens een leuke prijs weg, hoor.
1: Ja, maar doen we niet standaard.
0: Nee, niet standaard. Dus als het zo is, dan zeggen we dat.
1: Ja.
0: Vanochtend, toen heb ik behalve Mira, heb ik ook gezongen voor de jarigen. Alice is bijvoorbeeld morgen jarig.
1: Ja.
0: Maar weet je wie er vandaag jarig is?
1: Weet je?
0: Een hele bijzondere meneer met een hele bijzondere leeftijd.
1: Mm-hmm.
0: Zou ik het zeggen?
1: Doe maar.
0: Nou, dat is namelijk Sir David Attenborough.
1: Oh, die meneer die ken ik wel. Ja.
0: Ja. Nou, die is van, ja, misschien dat de naam je niks zegt, maar tenminste, de papa's en mama's kennen die wel. Maar het is een meneer die heeft heel veel natuurfilms gemaakt voor de BBC in Engeland.
1: Mm-hmm.
0: En laat ik het zo zeggen, als je wel eens een mooie natuurfilm hebt gezien, is de kans groot dat je die mooie, diepe, donkere stem van David Attenborough daarin wel eens gehoord hebt.
1: En hoeveel jaar is die man geworden? Want die is al best wel op leeftijd.
0: Nou, dit is toch fantastisch. Die is vandaag 100 jaar geworden.
1: Wat? Zo! Ja, maar dat hoor je niet vaak, hoor, dat mensen 100 worden.
0: Nee, maar dat is ook zo leuk. Dat is zo'n bijzondere man met zo'n mooie stem. Die wordt gewoon even lachend, wordt hij 100.
1: Ja, joh, die wordt nog 120 als het zo doorgaat, denk ik.
0: Ja, nou, ik zal straks even kijken of ik een stukje kan laten horen van zijn stem.
1: Oh,
0: want dan denk je misschien wel van, oh ja, natuurlijk zeg, dat is een bekende stem. Verder gaan we natuurlijk straks hebben over eten. Wat staat er op tafel? Heb je nou al een leuke foto van de maaltijd of van een receptje? Stuur hem even door.

0: Beatles-muziek van Kinderen voor Kinderen, Giga Groen op Hallo Kids Radio.
1: Ja, we hadden het net over David Attenborough. Hele bekende stem, bekende meneer. En die is vandaag 100 jaar geworden.
0: Ja, bijzondere leeftijd.
1: Ja, die heeft ontzettend veel films gemaakt over de natuur, over dieren, planten, noem maar op. En dat is gewoon een feest, alleen die stem al. En die werd dus vandaag gefeliciteerd met zijn 100ste verjaardag. En daar is even een filmpje van. Laat even de stukje horen. Wacht even hoor. Daar gaat hij. Ik ben ook niet handig met
0: ja, maar een filmpje laten zien op de radio is ook wel moeilijk, hè, Arno? Je moet eigenlijk alleen het geluid laten horen.
1: Ja, daar gaat hij.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
1: Nou, dat is toch leuk. Ja, wat hij eigenlijk vertelt is dat hij volledig verrast is door alle felicitaties vandaag. Hij heeft er echt duizenden gehad.
0: Snap ik. Ja, maar het is ook een bekende meneer.
1: Ja, en hij zegt, ik heb reacties gehad van kinderen van de peuterschool tot aan mensen in bejaardentehuizen.
0: Oh, ja.
1: Hij wist niet wat hij meemaakte. En hij zegt, nou, iedereen die vandaag ook jarig is, maakt er een mooie dag van.
0: Oh, dat is wel, ja, dat is sowieso. Want hij is natuurlijk niet de enige die vandaag jarig is.
1: Nee, maar je hoort het wel meteen, hè, die stem.
0: Oh. Ja, het is een bekende stem.
1: Ja, nou, deze meneer gaat nog wel even door.

0: Dat was zomerse muziek van Mixed Up, Unity en Luna Sabella. Ja, dat waren er een hele hoop in de studio. En die zongen allemaal hetzelfde liedje, Baleamos.
1: Ja, ja. Baleamos. Ja, Baleamos. Ja, Italiaans. Ja, precies. Ja. Dat is helemaal waar. Hey, wij moeten nog de nieuwe superhit bekendmaken voor volgende week.
0: Ja, en dat is niet zomaar een superhit. Dat is een superhit die niet alleen een hit is bij ons, maar dat ook nog hoort bij een nieuwe attractie. Dubbel.
1: Oh, leuk. Ja, misschien heb je al een idee wat het is natuurlijk. Nou, we gaan hem aankondigen. Sterker nog, ik kondig hem eigenlijk aan. En je hoort mij natuurlijk altijd in een ochtendshow. Maar als je mijn stem overdag ergens hoort, dan is het waarschijnlijk als ik de superhit aankondig.
0: Ja.
1: Want we gaan het nu doen, hè, Marjoni?
0: Ja, we gaan even met z'n allen richting de Efteling. Want daar is sinds kort een nieuwe attractie geopend. Afgelopen vrijdag is dat gebeurd. Dus die is pas een week open. En daar hebben ze toen speciaal een liedje voor gemaakt. De attractie heet Hoogmoed. Het is niet voor iedereen die hoogtevrees heeft. Want dan heb je een probleem. Want dan kan je er niet in. Maar die muziek, die is wel voor iedereen.
2: Niemand houdt ons tegen. Of krijgt ons klein.
1: Niemand krijgt ons klein. Van Fena Ramos is deze week de superhit. Superhit. Bij Hallo Kids Radio.

0: Wat is de nieuwste superhit van Hallo Kids Radio? Fena Ramos bij dus die attractie, hè? Hoogmoed.
1: Ja, dat zijn de valtorens. Je hebt natuurlijk Baron 1898, die fantastische attractie waar ik nog nooit in ben geweest.
0: Ja, want ja, durf jij niet, want dat is te hoog. Ja, ja,
1: ja,
0: maar
1: ja, dus, ja.
0: Ik ben toch wel... Ja, kijk, misschien dat je het wel durft, hoor. Die nieuwe attractie die er dus naast is geplaatst, Hoogmoed. Maar ja, omdat het van die valtoren zijn, denk ik, Arne, dat je dat ook niet durft. Sorry.
1: Nee, ja, maar, alhoewel, ja. Ja, je gaat niet over de kop, dus...
0: Nee, dat is waar. Je gaat alleen maar omhoog en naar beneden. En je draait ook nog een beetje rond, dat dan weer
1: ja.
0: Wel.
1: Ja, nou ja, goed. Voor iedereen die een beetje een waaghals is, die is bij deze van harte uitgenodigd. Nou, natuurlijk dus, ja.
0: Ja, wacht even, als we het dan toch over hebben. Ik kreeg nou laatst een berichtje van een van onze luisteraars. Die was er al in geweest. Dus even kijken of ik dat kan laten horen.
1: Oh, ja, dat weet ik nog.
0: Ja, ja. Want die gaf even een recensie. Die zei, dat is leuk, kun je een keer over laten horen op de radio. Even kijken hoor, of ik dat kan afspelen. Momentje, dan moet ik hem natuurlijk wel wat harder zetten, anders horen we niks.
2: Dit is gewoon echt gewoon een keitop attractie. En je valt en je gaat weer omhoog en je valt en je valt. Ja, het is gewoon niet te beschrijven. Hij is echt heel leuk.
0: Nou, hij is echt heel leuk. Ja, ja, dat vind ik ook.
1: Ja, ja, maar Jort zegt, ja, het is eigenlijk niet te beschrijven, maar toch doet hij dat heel goed.
0: Ja, ja, want je gaat naar beneden en naar boven en draait een beetje rond. Ja, en dan, ja, ik kan alles zien.
1: Oh,
0: ja,
1: als ik dit zo hoor, als ik erin zou zitten, zou ik de echte...
3: Paniek!
1: Ja, paniek! Oh nee, dan zou ik echt... Dan zou ik te snel
0: maar het is een nieuwe attractie, Arnoud. Daar zal niet zoveel mee fout gaan. En ik weet zeker dat er al een hele hoop luisteraars van ons deze attractie ook wel op een lijstje hebben staan, hoor. Want we hebben stiekem best wel wat... Efteling-fans naar ons luisteren. Ja.
1: Dat is waar. Hey, we gaan het over eten hebben. En ik bedenk me opeens dat er een dikke vette streep gaat door jouw vrijdag frietjesavond.
0: Ja, ja, maar dat... Ja, maar, ja, ja, ja. Nee. Nou, ja, wacht even. Dat is niet helemaal waar.
1: Oh, hebben ze ook frietjes daar? Ja, oh ja.
0: Nou, wij gaan met z'n allen uit eten straks. Jij trouwens gaat ook mee. Want we hebben een, hoe noem je dat? Ja. Een founders meeting. Oftewel met de belangrijke mensen gaan we wat eten. Maar... Normaal gesproken krijg je bij een restaurant meestal frietjes er gewoon bij. Dat zit gewoon bij de prijs inbegrepen.
1: Hoe is het bij dit restaurant? Want ik ben daar nog nooit geweest. Jij wel?
0: Volgens mij wel, dacht ik. Ja, ik kan me niet herinneren dat ik het er nooit gezien heb, zeg maar. Maar
1: kijk, anders bel ik zo eventjes. Oh. Zeg ik, ja, weet je, het is wel vrijdag frietjesavond. Dus als jullie geen frietjes hebben, dan gaan we naar een ander restaurant.
0: Nou ja, kijk, weet je wat ik altijd wel lastig vind van zo'n restaurant? Hè, die dan dus zo de frietjes er gratis bij geeft. Ja, je mag gewoon meer vragen, maar ja... Dat durf ik dan eigenlijk niet. Ik denk, ja, dat ga je toch niet doen? Dat doe je toch niet in een restaurant? Zeg, mag ik nog een beetje meer? Ja.
1: Nou, ik ken jou op veel verschillende vlakken, maar niet dat je bescheiden bent.
0: Nee, maar hallo. Nee. Ik ga toch niet naar chique restaurant en zeggen, jongens, mag ik nog een beetje meer?
1: Dat gaan we gewoon doen. Ja, gaan we gewoon proberen. Ja. We zijn met meer, hè? Dus
0: dat is waar, dat
1: kunnen we doen. Ja, ik heb even op de menukaart zitten kijken en daar staat dus iets op. En ik denk, ja, ik wil altijd wel wat nieuws proberen. Vind ik leuk.
0: Ja.
1: En daar zag ik dus staan, spruitjes. Nou, daar ben ik gek op. Maar er staat ook spruitjes met munt en koriander. Nou, dat zijn de twee dingen waar ik echt gewoon een bloedhekel aan heb. Nee, dat lust ik echt niet. Dus dat ga ik dan toch niet aandurven, denk ik. Dus ik moet nou even kijken wat het wordt. Ik laat me denk ik gewoon verrassen.

0: Dat waren de Dalton Sisters. Ja, die zijn inmiddels een paar jaartjes ouder. Maar soms is het ook leuk om even die oude muziek te laten horen. Hè? Want laten we eerlijk wezen, ik kan me niet een andere band benoemen, zo 1, 2, 3, die ook een liedje over Chihuahuas heeft gemaakt.
1: Nee.
0: Who Let The Dogs Out. Maar goed, die is nog ouder. Die is helemaal oud.
1: Dus. De platenkast van Joni, het is 6:15.
0: Oh, ja. De platenkast van Arnoud. Ja, als we het dan toch hebben over oude muziek, dan kunnen we net zo goed even doorgaan.
1: Nou, ik was van de week even bezig met nieuwe muziek die uitgekomen is. Toen zag ik opeens een nieuw liedje van Afrojack.
0: Oh.
1: En ik heb hem toevallig op de radio gehoord, op een andere radiozender. En toen vertelde hij over dit liedje. Dat is namelijk een liedje samen met Sia.
0: Ja, maar dat is toch op zich niet heel bijzonder, toch?
1: Of? En samen met David Guetta. Nou, en wat er bijzonder aan is, hij krijgt natuurlijk nog wel eens wat dingen te horen.
0: Ja.
1: En dan was er een oud liedje van Sia. En dat lag al een hele tijd bij op de planken. Zodat ze iets van, ja, ik weet niet wat ik ermee moet en zo. Toen heeft hij dus een remix gemaakt. En nog eentje, en nog eentje, en nog eentje. Uiteindelijk heeft hij 30 remixen gemaakt.
0: Oh.
1: Totdat het helemaal goed was.
0: Van dat ene liedje.
1: Toen heeft hij dat teruggestuurd naar Sia. En die zei, hoe heb je dit dan gedaan? Dit is hartstikke mooi. Dus nou, dit is net uit. Nieuw liedje, Awake Tonight. Maar toen dacht ik, oh ja, Afrojack heeft natuurlijk ook een liedje gemaakt met cijfers erin.
0: Ik wou net zeggen, ik denk je kan toch niet een nieuw liedje gaan laten horen in de platenkast?
1: Nee, dat weet ik. Maar zodoende kwam ik dus op Afrojack.
0: Ah.
1: En ik denk, ja, het is vrijdagmiddag. Dat liedje heet namelijk 10 Feet Tall.
0: Dus dat betekent 10 voeten lang. Dat is ook gek.
1: Ja, feet. Kijk, we hebben meters en centimeters. In Amerika hebben ze feet. Dus 10 voeten lang.
0: Ja.
1: 10 voeten lang, ja. Nou, is heel bijzonder. Maar het liedje is ook leuk. En ik dacht, die past perfect in deze week met cijfertjes. De 10 dus. 10 feet tall. Afrojack nu op Hallo Kids Radio.

0: Meadow met Focus op Hallo Kids Radio. En dan is het alweer bijna etenstijd. Och, ik krijg altijd zo'n honger van dit liedje.
1: Wanneer het tegen zessen loopt, dan is het etenstijd.
0: Ja,

0: tijd.
1: Ja, nou gaat bij ons natuurlijk de keuken aan na 6 uur. Want wij zitten nu nog in de studio. We kunnen niet en avondeten maken en tegelijkertijd ook nog de uitzending presenteren. Maar we weten wel dat er een aantal anderen thuis dat wel doen. Ik bedoel, Debbie zal wel aan lekkere frietjes zitten. Zo weten we dat Fermina vaak aan de stampot zit. Ook heel lekker natuurlijk.
2: Ja, dat kan ook gewoon. Ook de stampot kan ook prima in de winter. Dus, of in de zomer.
1: Ik wou dat zeggen, we zitten nu in de lente natuurlijk. De zomer is er al bijna. Dus volgende maand al dat hij eraan komt.
2: Goed zo. Nou, we gaan afsluiten. Morgenochtend om 9 uur hoor je Dirk Schede op de radio. Om 9:30 Juliane Toren live. Ja. Live vanuit Apeldoorn. Want ook daar hebben we een piepkleine studio met meneer Kaasschaaf en mevrouw Suikerspin. Ja. Die zitten er al bijna klaar voor.
1: Is altijd wel gezellig als ze komen. Vooral ook omdat ze het nog even zo snel doen voordat de Julianatoren open gaat. Dat maakt het extra leuk, want dan hebben ze af en toe ook een speciale nieuwtjes.
2: Ja, weet je waar, ik weet waar het over gaat.
1: Oh, hoe kan het? Heb jij toevallig met iemand zitten bellen dan?
2: Meneer Kaasschaaf heeft mij gisteren even gebeld.
1: Kijk eens aan.
2: Zou nou het weer vrijdagmiddag nog even uitleggen dat het... morgen en zondag gaat over Moederdag.
1: Oh, ja. Dat snap ik wel.
2: Zondag is Moederdag.
1: Ja, dat natuurlijk. En ik denk dat ze Juliana Toren ook heel veel mama's altijd op bezoek krijgen.
2: Denk het ook. Nou goed, we gaan...
3: Hallo!
2: Ja. Afsluiten. Oh ja, dan moet ik zingen. Hè?
1: Ja jij moet zingen. Ja. Jij hebt verloren met de battle. Dat is hoe het werkt, hè? Ja. En het mag op zijn mooiste.
2: Op zijn mooiste, oké.
1: Tenminste, zover het kan.
2: Maar ik kan helemaal niet zingen.
1: Ja, nee, maar daarom zeg ik, zover het kan.
2: Oké.

0: Het even was leuk nog, gezongen, maar het was niet helemaal... Nee. Je had de helft van de tekst, hè? Dat is toch jammer.
1: Ja, snap ik. Ja. Even nog over die vrijdag frietjesdag. Nou? Waar we naartoe gaan, hebben ze daar nou frietjes of niet?
0: Daar hebben ze frietjes, maar of je daar voorbij moet bestellen, dat weet ik allemaal niet. Maar dat is allemaal Arnold, Founders Meeting. Dus wij gaan niet over het bonnetje, daar gaat iemand anders over.
1: Goed zo, smakelijk eten.

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio. Ik vind jullie radio heel leuk. Groetjes van Pippa.
1: Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij.
2: Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer is deze week...

0: Lekkerhapje.
1: Jullie.
2: Lekkerhapje.
0: Lekker hoor.
2: Lekkerhapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekkerhapje. Jullie.

Morgen. Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
4: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
3: Ja! Luister dan elke schooldag
4: vanaf

radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: De visser en zijn vrouw. Ergens, ver weg in Sprookjesland, stond een armzalig klein houten hutje waar een vissers-echtpaar woonde. Iedere dag ging de visser naar zee om vis te vangen voor het avondmaal.
1: Jonge, jonge, wat een rot weer. Ik mag hopen dat ik met een lekker maaltje thuis kom, want anders zal de vrouw niet blij wezen.
0: Hij deed een lekkere vette worm aan zijn vishaak en wierp hem met zijn hengel met alle kracht die hij in zich had zo ver mogelijk de zee in.
1: Ja! Zo, en nu maar wachten.
0: Al na een paar minuten verdween de dobber met een flinke ruk onder water.
1: Oh jee! Nou, dat moet wel een lekkere vette vis zijn. Oh, hij trekt me zo wat de zee in.
0: Hij begon zo snel als hij kon zijn lijn binnen te halen.
1: Kom op, ja, nog een klein stukje. Ja, ja, bijna. Ja, je vindt het niet leuk, hè, dat ik je gevangen heb. Misschien kunnen mevrouw en ik wel 2 dagen van je eten.
0: Even later lagen de visser en de vis beide uitgeput en naar adem snakkend op het strand. Ineens was het windstil en de zee lag er helder en rustig bij. De visser probeerde de vis in zijn leefnet te proppen, maar de vis sprak...
2: Visser, alsjeblieft, laat me leven. Je bent visser, dus je vangt je vis. En ik ben een helbot die je natuurlijk wil opeten. En dat is je goed recht. Maar wat je niet weet, is dit. Ik leek misschien wel een helbot, maar in werkelijkheid ben ik een betoverde prins. Dus alsjeblieft, gooi me terug.
1: Stop, rustig, geen paniek. Je denkt toch zeker niet dat ik een helbot opeet die kan praten?
0: Dus gooide de visser de hevig spartelende en naar adem snakkende helbot terug in zee... en ging snel naar huis om alles aan zijn vrouw te vertellen.
1: Vrouw, je gelooft het niet, maar...
3: Ik geloof het inderdaad niet, nee. Dat jij naar huis durft te komen zonder ook maar 1 vis in je net. Wat moeten we nou eten vanavond, hè? Zand met zeewier soms. Oh, wat ben je toch ook...
1: Nee, luister nou even naar me. Ik had beet...
0: En... Hij vertelde het hele verhaal aan zijn vrouw... die er verbijsterd naar stond te luisteren.
1: En toen heb ik je weer in zee gekieperd.
3: Stommeling die je bent. Je had iets terug moeten vragen. Voor wat hoort wat, ken je dat gezicht er niet? Je gaat terug naar zee en vraagt hem ik weet het. Een leuk huisje.
0: Hoe de visser ook protesteerde, hij kon zijn vrouw niet overtuigen. Dus ging hij schoorvoetend terug naar de plek waar hij de helbot in zee had gezet. Hoe kon hij die vis nou terugvinden? Hij bedacht een rijmpje.
1: Heilbot, prins daar in de zee. Kom even terug, je helpt me daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een wens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
0: Nog geen tel later kwam de heilbot aangezwommen.
2: Een wens? Wat voor wens?
1: Ze wil heel graag een leuk huisje. In plaats van die oude hut waar we nu in wonen.
2: Oh, geen probleem. Haar wens is nu al vervuld.
0: De heilbot verdween weer in zee... die niet meer zo helder en rustig leek als toen de visser hem had gevangen. En de visser liep zo snel als hij kon terug naar zijn hut... die geen hut meer bleek te zijn.

0: Is het niet geweldig? We hebben een woonkamer, we hebben een keuken, we hebben een slaapkamer en zelfs een wc. En heb je onze veestapel gezien? Kippen, varkens, een hond en zelfs een koe voor de melk. Ik ben volmaakt gelukkig.
1: En zoals dat bij de meeste echtparen gaat, als de vrouw gelukkig is, is de man dat ook. Dus ging de visser in zijn nieuwe tuinstoel zitten genieten van het zonnetje. Maar na een paar weken was de nieuwigheid er voor de vrouw wel vanaf. Ze liep weer de hele dag te snauwen en te vitten.
0: Nou, dat is lekker. Die hond die poept iedere keer in huis. Ik ben de hele dag aan het schoonmaken.
2: Maar dat wilde je toch? Je hebt zelf gezegd, ik ben volmaakt gelukkig.
0: Ja, dat was toen misschien, maar nu? Heb je die koe gezien? Ze staat alweer te springen om gemolken te worden. En het bed moet nog worden verschoond. Maar wacht eens even. Als ik personeel zou hebben, dan hoef ik dat allemaal niet meer te doen. Ja, dat is het. Man, ga terug naar die heilbot en zeg dat ik de koningin wil zijn. Want dan heb je heel veel personeel. En een vrouw op de troon houdt dat land in toom.
2: Ah, oh, mevrouw, dat kan ik toch niet vragen? Dat is onbeleefd. En het klinkt ook nog eens heel hebberig.
0: Ach, wat. Iemand zijn leven redden is niet in geld uit te drukken.
1: Mopperend duwden ze de nog wat tegenstribbelende visser het huis uit richting de zee. Erg.
2: Goed dan, daar gaat hij weer. Heilbot, prins daar in de zee. Kom even terug, je helpt me ermee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een wens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
1: En opnieuw was daar de heilbot met een zee achter zich die donkerblauw gekleurd was met behoorlijk hoge golven.
2: Ja, ik schaam me diep. En ik vind het ook te gek voor woorden. Maar nu wil ze koningin worden.
3: Oh, voilà. Geen probleem. Haar wens is nu al vervuld.
1: En inderdaad, aangekomen bij waar eigenlijk zijn huis had moeten staan, stond ineens een prachtig kasteel met een ophaalbrug en lakeien en een heuse troon waar zijn vrouw op zat in een prachtige jurk met haar haar in de krullers. Ze keek hem dolgelukkig aan. De visser zag dat het goed was, pakte zijn hengel en ging zitten vissen in de slotgracht. Maar al na een paar weken...
0: Oh, ik verveel me te pletter en ik voel me beroerd. Ik heb alle onderdanen op tv-visite gehad. Ik ben 20 kilo aangekomen van alle gebakjes die ik heb moeten eten. En ik ken dit leventje nu zo onderhand wel. Ik zou wel keizer willen zijn. Van een heel groot keizerrijk. Dan kan ik lekker reizen. En ook niet onbelangrijk. Iedereen moet doen wat ik wil.
2: Oh, nee, hè. Toch niet weer.
0: Wat bedoel je met toch niet weer? Ik ben nog nooit keizer geweest. Ja, ik wil keizer zijn.
2: Nee, vrouw. Nee, dit gaat me te ver. Dat kun je toch niet van me vragen?
0: Oh, nee. Ik vraag het je toch?
1: Hij kende die blikken naar ogen en er was er geen ontkomen aan.

0: Aangekomen bij zee zag hij pikzwarte wolken en er stak een bulderende wind op. En de visser kon niets anders doen dan...
1: Heilbot, prins daar in de zee, kom even terug, je helpt mij daarmee. Ik moet je iets vragen namens mijn vrouw. Een mens die verhoord moet worden. En wel heel gauw.
2: Oh, ben je daar nu alweer? Wat wil ze deze keer?
1: Ja, ik kan het bijna niet over mijn lippen krijgen. En ik schaam me diep voor mijn eigen vrouw. Maar ja, ze wil keizer worden van een heel groot keizerrijk. En oh ja, ja nog een paar andere dingetjes. Zoals een kamer waarin ze kan zwemmen in het geld. En een topkok en haute couture.
2: Oh, oui, oui, oui. En, ik heb het gehoord. En haar wens is al vervuld.
0: Nadat de heilbot in de kokende golven was verdwenen... en de visser zich omdraaide om naar huis te gaan... zag hij nog net een vreselijke scheepsramp gebeuren.
1: Oh, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit moet stoppen. Ja, als ze de volgende keer weer iets van die heilbot wil... dan weiger ik gewoon.
0: Hij hoopte dat zijn vrouw nu zo gelukkig was... dat ze niets meer te wensen had. Maar nee hoor, nog een maand later was het weer hetzelfde liedje.
3: Wat een sukkel zeg! En dat noemt zich een topkok voor gezonde en verantwoorde voeding. Nou, die heb ik eruit gegooid. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik wil alles. Ik heb de wereld al in mijn macht en dat heb ik wel zo'n beetje gezien. Hoe staat het met het heelal?
0: De visser keek zijn vrouw verbijsterd aan.
1: Nee, vrouw, nou is het genoeg.
3: Wat? Het is nooit genoeg.
1: Je kunt op je kop gaan staan, maar ik vraag niks meer.
3: Wat krijgen we nou, zeg? Hoe durf je zo'n toon tegen me aan te slaan? Ik ben je vrouw en je keizer.
1: Ja, juist daarom. Ik probeer je tegen jezelf in bescherming te nemen.
3: Mij? Tegen mezelf in bescherming nemen? Ik kan heel goed voor mezelf zorgen. Ik ben tenslotte de keizer. En iedereen moet doen wat ik zeg. Dus jij ook, man?
1: Nee, ik doe het niet.
0: De vrouw zag dat ze bot ving en probeerde het over een andere boeg te gooien.
4: Liefje, luister nou. Weet je dat wanneer je een vallende ster ziet, je een wens mag doen?
1: Een wens, ja. En dat is nou juist wat ik niet wil. Ik heb mijn buik vol van wensen. Luister, ik hou ook van jou, rolmopje. Al is het een stuk minder geworden. Maar ik kan het niet meer opbrengen. Ik ken je niet meer. Het enige wat je wilt is meer en meer en meer. Hebben, hebben, hebben. Ik vraag die heilbot niks meer.
4: Ah, mijn lieve man. Dit wordt echt mijn allerlaatste wens. Ik beloof het.

0: Wat de doorslag heeft gegeven, is dat op de dag van vandaag niet duidelijk, maar de visser ging op weg. Onderweg werd het weer slechter en slechter. Bij de zee aangekomen, kon de visser zich nauwelijks staande houden. Zo had hij de zee nog nooit gezien. Zo woest, met grote schuimkoppen op de golven, een inktzwarte lucht en een gigantisch onweer. De visser zette zich schrap.
1: Huilbot, prins daar in de zee! Kom even terug, je helpt me ermee!
2: Zeg het maar, wat willen ze deze keer?
1: Het is te bizar van... Kom even dichterbij, anders word ik zo schreeuwen. Het is te bizar voor woorden. Maar ze wil de baas zijn over het heelal. Ze wil dat de zon de stralen alleen nog maar op haar laat schijnen. En ze wil de maan aan en uit kunnen zetten wanneer zij dat wil. En ze wil ook nog de sterren kunnen laten vallen, zodat ze een wens kan doen. En dan pas kan ze volmaakt gelukkig zijn. Oh, het spijt me zo verschrikkelijk allemaal. De wereld vergaat en ik heb mijn eigen vrouw niet meer. Als ik het geweten had, dan had ik haar nooit over je verteld.
0: De heilbot keek de visser aan en begon te lachen. Maar zo hard te lachen dat de wind vergat te blazen, het onweer van schrik zijn mond hield en de kolkende golven kleine kabbelende golfjes werden. De zon die zich al die tijd had verscholen, meldde zich en verwarmde de verkleumde visser met haar stralen.
2: Oh, je bent de beste kerel. Maar ga maar snel naar huis. Daar vind je de vrouw terug die je ooit verloren bent. Ze is weer wie ze was.
0: De helbot verdween in de golven en de visser rende zo snel als hij kon terug naar huis. En daar, waar eens het kasteel had gestaan, stond nu weer zijn armzalige hutje met in de deuropening zijn hebzuchtige vrouw die met een verhit gezicht een kip stond te plukken. En nog nooit had de visser zich zo volmaakt gelukkig gevoeld.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van Snoep.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: De Indische waterlelies. In een van de donkerste oerwouden van India lag een klein meer. Een meer dat schitterde in het zonlicht. Eromheen stonden grote bomen en dichte struiken met zoveel takken dat er nog nooit mensen waren geweest. Niemand kende het, behalve de heks. Die woonde in een holle boom naast het meer. Ze was lelijk. Zo lelijk dat alle dieren ver uit haar buurt bleven. Haar lange haren zagen eruit als stro. Maar de heks had een prachtige stem. Mooier dan de mooiste nachtegaal. Met haar gezang kon ze toveren. Elke maanverlichte nacht kwam ze uit haar holle boom en zong aan de oever van het meer.
1: Dit meer is van mij. Ik zing voor het meer. En het meer straalt in het maanlicht voor mij. Mijn meer, mooi meer, mijn meer.
0: Als de heks begon te zingen, werd het heel stil in het bos. Alle dieren hielden hun adem in. De krekels staakten hun concert en soms vergat er een vogel te vliegen en tuimelde dan zomaar in de struiken. Bij volle maan kwam de maangodin met haar sterrenkinderen naar beneden. En ze dansten samen tot de dageraad haar eerste zonlicht liet schijnen. De heks keek vanuit haar schuilplaats toe en zag de maangodin dansen op het water. Met haar prachtige zilveren haar en haar kroon die fonkelde in het maanlicht. Om haar heen zag de heks de sterrenveeën die dansten en dansten op het water. Ze leken te zweven en hun vleugels schitterden als diamanten.
1: Wat vreselijk dat dat zo mooi is. Daardoor lijk ik nog lelijker dan ik al ben. Ooit zal het me lukken om deze schoonheid te vangen voor mezelf alleen. Voor mij alleen.
0: Op een nacht, het was volle maan.
1: Deze nacht wordt mijn nacht. Ik voel dat ik de macht heb om ze te betoveren. Ik zal ze vangen met mijn gezang. Deze keer zal het mij lukken.
2: Wat een prachtige muziek. Betoverend mooi. Laten we dansen op het meer. Maar let op de dageraad, want eenmaal te laat is er geen weg terug.
3: Ach, zo vaart zal het niet lopen. Zou het zo erg zijn om nooit meer terug te keren?
4: Het moet toch geweldig zijn om het niet altijd weer te horen en te dansen tot aan het ochtendgloren.
0: De dieren kwamen voorzichtig steeds dichter naar het meer toe. Terwijl ze luisterden naar het prachtige gezang van de heks en keken naar de maangodin, viel ineens een eendenkuiken per ongeluk in het water.
5: Oei, oei. Wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak.
6: Toch, kom, ga terug.
5: Sst, wak.
1: Stil. En bij mij blijven.
7: Dat was leuk. Ik kan nog goed zwemmen, hè, mam?
8: Mama, ik wil ook mee doen.
1: Laten we dan zachtjes meezingen.
0: Het was een andere nacht dan anders. Deze nacht liet iedereen zich meeslepen door het prachtige gezang van de heks. Zelfs de dieren lieten hun angst varen. Spontaan ontstond er een heus orkest. Plotseling kwam er uit het riet een kikkerorkest tevoorschijn dat meedeinde op de maat van de muziek. En iets verderop stond een ganzentrio als een achtergrondkoortje ritmisch mee te dansen.
7: Mam, kijk, ik kan ook dansen.
1: Ja, kwak, kwak, kwak. Goed zo, ik kan ook haast niet stilzitten. Kwak, kwak. Kijk nu dansen we allemaal mooi tegelijk. Kwak.
9: Wauw, dit is je kwak.
0: De maangodin was mooier dan ooit, te midden van haar sterrenveeën. Maar toen gloorde het eerste ochtendlicht. De dieren trokken zich terug in het bos. De maangodin maakte aanstalten om te gaan en de sterrenveeën leken te volgen.
10: Kom, lieve sterrenveeën, kom. We moeten nu echt gaan. Ik heb toch verteld hoe gevaarlijk het is? De zon wacht niet op ons.
11: Ik kan niet stoppen. Doe nog even.
12: Ik zou wel willen stoppen, maar dat willen mijn voeten niet.
0: Even later was het meer verlaten met alleen nog de zingende heks en nog 7 dansende sterrenveeën.
13: Oh, we kunnen toch nog wel even dansen?
14: Ah, nog een ipfie, ipfie, ipfie langer.
1: Ja, doe maar. Dansen jullie maar door.
7: Wat kan er gebeuren?
0: Aan elke nacht komt een einde. Zo ook aan deze nacht. De eerste zonnestralen lieten zich zien. En toen gebeurde het.
1: Het heeft lang geduurd, maar het is mij dan toch gelukt. Zo wil ik het hebben. Neem de glans van de sterrenveeën weg en kleur er mijn haren mee. Pas dan ben ik tevreden.
0: De sterrenveeën werden kleurloos en dof en dansten en dansten. Maar kleurloos of niet, ze waren nog altijd even rank en sierlijk als daarvoor. En dat was voor de heks te veel. Ze mocht nu wel de mooiste haren hebben van allemaal. De feeën waren nog 1000 maal mooier.
7: Hoe kan dat nou? Ik ben nog steeds te lelijk voor woorden. Ze zijn nog steeds mooier dan ik. Mij rest alleen nog wraak.
0: Met een valse spreuk veranderde de heks de sterrenfeeën in waterlelies. En daar kon niemand ooit meer iets aan doen. En zo drijven daar op dat meer nog steeds 7 waterlelies. Alleen bij volle maan worden ze weer zichzelf, zodat ze kunnen dansen op het gezang van de heks, te midden van de maangodin en de andere sterrenfeeën. En de heks?
7: Ik mag dan wel foei lelijk zijn, maar ik heb jullie in mijn macht. En bij volle maan kan ik genieten van jullie paraat.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Tot nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja, een feestje.
1: Jongens, meisjes.
3: Vrolijke

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Per la Musica.
1: Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei!

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietje. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

turf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar! Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: snap ik het. Ja! Ja, ja. Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, nee, nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

Ben jij binnenkort jarig?

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.